Amerikaanse president Trump heel slecht en benadrukt dat ook de rest van de EU-leiders tegen is. Trump wil de scheepvaart 20% laten meebetalen aan de Amerikaanse bescherming van de vaarroute. Jetten noemt een vrije doorvaart niet onderhandelbaar. Morgen begint er een Amerikaanse blokkade van Iraanse havens om de straat van Hormuz weer open te krijgen. Het weer, het is helder en droog. Het kwik daalt naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Nederland verwacht al binnen een jaar de eerste resultaten van een nieuwe Europese raketcoalitie. 10 landen, waaronder Nederland en Oekraïne, gaan samenwerken aan een Europees systeem om ballistische raketten uit de lucht te halen. Volgens premier Jette moet de nieuwe luchtafweer eerst Oekraïne beter beschermen tegen Rusland en later ook Europa. De samenwerking moet Europa veel minder afhankelijk maken van de Amerikaanse Patriot-raketten die sinds de oorlog met Iran schaars geworden zijn. De burgemeester van het Engelse Manchester, Andy Burnham, lijkt de nieuwe leider van de Britse regeringspartij Labour te worden. Hij heeft al zoveel steun van partijgenoten dat een tegenkandidaat geen kans meer maakt. Burnham volgt naar verwachting premier Keir Starmer op, die zijn vertrek heeft aangekondigd na 2 jaar Engeland te hebben geleid. Als alles volgens plan verloopt, gaat het snel en wordt Burnham komende vrijdag al gekozen als partijleider en maandag benoemd tot premier. Vliegmaatschappij KLM onderzoekt alternatieve vliegroutes voor 2 vluchten van India naar Amsterdam. Dat gebeurt nadat Houthi-rebellen alle luchtvaartmaatschappijen hebben gewaarschuwd om het Saoedische luchtruim voorlopig te mijden. De Houthis voerden afgelopen dag ook een aanval uit op een luchthaven in Saoedi-Arabië. KLM benadrukt dat de veiligheid van passagiers en bemanning voorop staat. Het is onduidelijk wat er gebeurt met de vluchten die voor de komende week gepland staan. En Nederland verwerpt het Amerikaanse plan om tol te heffen op schepen die door de straat van Hormuz varen. Premier Jette noemt het voorstel van Amerikaanse president Trump heel slecht en benadrukt dat ook de rest van de EU-leiders tegen is. Trump wil de scheepvaart 20% laten meebetalen aan de Amerikaanse bescherming van de vaarroute. Jette noemt een vrije doorvaart niet onderhandelbaar. Morgen begint er een Amerikaanse blokkade van Iraanse havens om de straat van Hormuz weer open te krijgen. Het weer, het is helder en droog. Het kwik daalt naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Nederland verwacht al binnen een jaar de eerste resultaten van een nieuwe Europese raketcoalitie. 10 landen, waaronder Nederland en Oekraïne, gaan samenwerken aan een Europees systeem om ballistische raketten uit de lucht te halen. Volgens premier Jette moet de nieuwe luchtafweer eerst Oekraïne beter beschermen tegen Rusland en later ook Europa. De samenwerking moet Europa veel minder afhankelijk maken van de Amerikaanse Patriot-raketten die sinds de oorlog met Iran schaars geworden zijn. De burgemeester van het Engelse Manchester, Andy Burnham, lijkt de nieuwe leider van de Britse regeringspartij Labour te worden. Hij heeft al zoveel steun van partijgenoten dat een tegenkandidaat geen kans meer maakt. Burnham volgt naar verwachting premier Keir Starmer op, die zijn vertrek heeft aangekondigd na 2 jaar Engeland te hebben geleid. Als alles volgens plan verloopt, gaat het snel en wordt Burnham komende vrijdag al gekozen als partijleider en maandag benoemd tot premier. Vliegmaatschappij KLM onderzoekt alternatieve vliegroutes voor 2 vluchten van India naar Amsterdam. Dat gebeurt nadat Houthi-rebellen alle luchtvaartmaatschappijen hebben gewaarschuwd om het Saoedische luchtruim voorlopig te mijden. De Houthis voerden afgelopen dag ook een aanval uit op een luchthaven in Saoedi-Arabië. KLM benadrukt dat de veiligheid van passagiers en bemanning voorop staat. Het is onduidelijk wat er gebeurt met de vluchten die voor de komende week gepland staan. En Nederland verwerpt het Amerikaanse plan om tol te heffen op schepen die door de straat van Hormuz varen. Premier Jette noemt het voorstel van Amerikaanse president Trump heel slecht en benadrukt dat ook de rest van de EU-leiders tegen is. Trump wil de scheepvaart 20% laten meebetalen aan de Amerikaanse bescherming van de vaarroute. Jette noemt een vrije doorvaart niet onderhandelbaar. Morgen begint er een Amerikaanse blokkade van Iraanse havens om de straat van Hormuz weer open te krijgen. Het weer, het is helder en droog. Het kwik daalt naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Gek.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Nederland verwacht al binnen een jaar de eerste resultaten van een nieuwe Europese raketcoalitie. 10 landen, waaronder Nederland en Oekraïne, gaan samenwerken aan een Europees systeem om ballistische raketten uit de lucht te halen. Volgens premier Jette moet de nieuwe luchtafweer eerst Oekraïne beter beschermen tegen Rusland en later ook Europa. De samenwerking moet Europa veel minder afhankelijk maken van de Amerikaanse Patriot-raketten die sinds de oorlog met Iran schaars geworden zijn. De burgemeester van het Engelse Manchester, Andy Burnham, lijkt de nieuwe leider van de Britse regeringspartij Labour te worden. Hij heeft al zoveel steun van partijgenoten dat een tegenkandidaat geen kans meer maakt. Burnham volgt naar verwachting premier Keir Starmer op, die zijn vertrek heeft aangekondigd na 2 jaar Engeland te hebben geleid. Als alles volgens plan verloopt, gaat het snel en wordt Burnham komende vrijdag al gekozen als partijleider en maandag benoemd tot premier. Vliegmaatschappij KLM onderzoekt alternatieve vliegroutes voor 2 vluchten van India naar Amsterdam. Dat gebeurt nadat Houthi-rebellen alle luchtvaartmaatschappijen hebben gewaarschuwd om het Saoedische luchtruim voorlopig te mijden. De Houthis voerden afgelopen dag ook een aanval uit op een luchthaven in Saoedi-Arabië. KLM benadrukt dat de veiligheid van passagiers en bemanning voorop staat. Het is onduidelijk wat er gebeurt met de vluchten die voor de komende week gepland staan. En Nederland verwerpt het Amerikaanse plan om tol te heffen op schepen die door de straat van Hormuz varen. Premier Jette noemt het voorstel van Amerikaanse president Trump heel slecht en benadrukt dat ook de rest van de EU-leiders tegen is. Trump wil de scheepvaart 20% laten meebetalen aan de Amerikaanse bescherming van de vaarroute. Jette noemt een vrije doorvaart niet onderhandelbaar. Morgen begint er een Amerikaanse blokkade van Iraanse havens om de straat van Hormuz weer open te krijgen. Het weer, het is helder en droog. Het kwik daalt naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Nederland verwacht al binnen een jaar de eerste resultaten van een nieuwe Europese raketcoalitie. 10 landen, waaronder Nederland en Oekraïne, gaan samenwerken aan een Europees systeem om ballistische raketten uit de lucht te halen. Volgens premier Jette moet de nieuwe luchtafweer eerst Oekraïne beter beschermen tegen Rusland en later ook Europa. De samenwerking moet Europa veel minder afhankelijk maken van de Amerikaanse Patriot-raketten die sinds de oorlog met Iran schaars geworden zijn. De burgemeester van het Engelse Manchester, Andy Burnham, lijkt de nieuwe leider van de Britse regeringspartij Labour te worden. Hij heeft al zoveel steun van partijgenoten dat een tegenkandidaat geen kans meer maakt. Burnham volgt naar verwachting premier Keir Starmer op, die zijn vertrek heeft aangekondigd na 2 jaar Engeland te hebben geleid. Als alles volgens plan verloopt, gaat het snel en wordt Burnham komende vrijdag al gekozen als partijleider en maandag benoemd tot premier. Vliegmaatschappij KLM onderzoekt alternatieve vliegroutes voor 2 vluchten van India naar Amsterdam. Dat gebeurt nadat Houthi-rebellen alle luchtvaartmaatschappijen hebben gewaarschuwd om het Saoedische luchtruim voorlopig te mijden. De Houthis voerden afgelopen dag ook een aanval uit op een luchthaven in Saoedi-Arabië. KLM benadrukt dat de veiligheid van passagiers en bemanning voorop staat. Het is onduidelijk wat er gebeurt met de vluchten die voor de komende week gepland staan. En Nederland verwerpt het Amerikaanse plan om tol te heffen op schepen die door de straat van Hormuz varen. Premier Jette noemt het voorstel van Amerikaanse president Trump heel slecht en benadrukt dat ook de rest van de EU-leiders tegen is. Trump wil de scheepvaart 20% laten meebetalen aan de Amerikaanse bescherming van de vaarroute. Jette noemt een vrije doorvaart niet onderhandelbaar. Morgen begint er een Amerikaanse blokkade van Iraanse havens om de straat van Hormuz weer open te krijgen. Het weer, het is helder en droog. Het kwik daalt naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.

You know,

Ja, als je maar betaalt, dan komt het vanzelf goed. Of althans, dan krijg je dingen gedaan, hè. Ja. You're the Boss en Adventures of Stevie V, Dirty Cash, The Money Talks remix. Ja, het is een officieel liedje wat eventjes teruggaat in de tijd. Want als we kijken in de boekhouding, 1990, 14 juli was het een grote hit in de Europese hitlijsten. Stond op de eerste plaats, 3 weken lang. Ja, Dirty Cash van die Adventures of Stevie V, hè. Ja. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. Het zou je maar gebeuren, hè. Je ligt lekker te slapen in een containertje. Je denkt, nou ja, een hoop oude kranten, een hoop rotzooi. Dus ik blijf lekker warm. Nou, dat is trouwens met deze zomer niet zo nodig, want het is warm zat. Maar goed, je doet het. Je gaat in de container liggen. Je ligt lekker te slapen. En in één keer, bam, wordt je container opgetild. En komt hij in een grote vrachtwagen terecht. Ja, een man is namelijk tijdens het legen van containers in het centrum van Rotterdam in een vuilniswagen beland. Hij zou in een container hebben geslapen en samen met het vuilnis in de vuilniswagen zijn beland. Ja, volgens de omroep al daar gebeurde het ongeluk rond 10 uur. Maar ja, na 2 uur werd de man bevrijd uit de wagen en is in een erge kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Ja, de man zat met zijn been vast door de klep die het vuil aanduwt. Verschrikkelijk. Een groot aantal hulpverleners moesten aan te pas komen om de man te bevrijden. Nou ja, volgens de veiligheidsregio was de bevrijding complex. Het duurde even een tijdje voordat de man weer in vrijheid was gesteld. Ja, het duurde erg lang voordat de klep in beweging kwam. Ja, omstanders die zeggen ook tegen de omroep dat het om een dakloze man zou gaan die al maanden met 2 anderen in de straat van de container bivakkeert. Ja, bouwvakkers in de omgeving die hebben afgelopen maandag al 2 mensen zien slapen, maar de derde die was er niet meer. Ja, die dacht van, bekijk het maar, ik ga niet bij jullie liggen, ik lig lekker in de container. Nou ja, dat heeft hem dus opgebroken, want hij werd opgeladen door de container, door de afvalophaaldienst. Jongens, dat zal je maar gebeuren, hè. In een container heeft hij nog geluk gehad dat dat het ding op een soort beveiliging gestopt is. Want je zal maar aangedrukt worden, joh. Hey. Want al dat afval, dan vraag je misschien af, hè, van ja, al dat afval gaat in die vrachtwagen. Hoe kan dat er allemaal in? Maar ja, er zit zo'n drukpers zit erin en die drukt het afval helemaal plat, hè. Het wordt 1 grote blok die aandrukt. En dat is het, hè. Ja. Ja, en je zal er maar tussen zitten, joh. Dat overleef je niet, hè. Ja. Ja, het is altijd even kijken, jongens, voordat je zo'n container oplaait. Roep eventjes of zeg even wakker worden. Dan misschien hoor je wat en dan kan die persoon er eerst uitkruipen voordat je hem inlaait, hè. Ja. Ja, op de meest gekste plekken, hè, wordt er geslapen. Hè. Veel mensen zijn dakloos, hè. Ja, niet alleen zwervers, hoor. Nee, maar ook mensen daar. Ja, dan ben je trouwens zwerver, hè. Als je geen dak boven je hoofd hebt, dan word je officieel bestempeld als een zwerver. En dan ben je dakloos. En dan moet je toch ergens slapen, hè. Ja, onder de bruggen gebeurt het ook heel veel, hè. Als je bijvoorbeeld langs een brug rijdt, moet je maar eens opletten. Dan zie je vaak matrasjes liggen. Ik weet hier ook een plekje, hier in de buurt, waar dan zo'n brug is. En dan zie je dan een matrasje liggen en een kussentje en zo. En overdag zie je die personen niet. Die zijn dan aan het wandelen of aan het lopen. Een beetje geld bij elkaar scharen voor de dag. En dan als je s'avonds rond een uur of 10:30, 11 daar komt, dan zie je ze vaak daar liggen, hè. Of met een kampvuurtje rustig aan het bijkomen van de dag, hè. Ja. Goed, nou, hij heeft het in elk geval overleefd volgens de laatste berichten. Dus in een container, een zwerver, ingelaaien en aangedrukt. Ja. Maar goed, we zijn benieuwd hoe het nu met hem gaat. Hè. Ja. Komen misschien wel binnenkort weer geldinzamelingsacties, hè, voor deze man. Hè. Ja.

0: Ja, vorige week werd ik getipt over dit liedje van Kathleen Willems. Crying Out for Love.
1: Crying out for love.
0: Misschien meer een liedje voor de zondag wat betreft Breakfast in Bed. Misschien dat we hem eventjes gaan saven. En dan wie weet hoor je hem dan zondag weer terug in Breakfast in Bed. Wie zal het zeggen? Goedemorgen, het is dinsdag 14 juli. Welkom bij Voor de Wekker Wakker. We kijken even naar het nieuws. Ja, bij een schietpartij in Rotterdam in de wijk Feyenoord is afgelopen maandag een stadsbus geraakt. Een persoon die niet in de bus zat, die raakte ook gewond. De politie heeft inmiddels wel al een verdachte aangehouden. De schietpartij vond plaats rond 7 uur op de Oranje Boomstraat. De verdachte is bij zijn aanhouding getaserd. Bij de schietpartij werd een ruit van een bus geraakt. Op dat moment zaten er 10 personen achter in de bus. Zo schrijft Rijnmond. Zij en de chauffeur die raakten niet gewond. Wel was de chauffeur erg geschrokken. Ja, kan ik me voorstellen. Ja, een andere persoon raakte wel gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Het is onduidelijk hoe hij eraan toe is. Ook is het nog niet bekend wat er aan de schietpartij vooraf ging. Op straat liggen volgens de regionale omroep kogelhulzen. Ja, dat is wat, hè. Met in de bus ook al niet meer veilig. Moet die gekker worden. Ja, er gebeurt van alles in de wereld. Maar echt schieten op een bus, ja, dat hebben we nog niet eerder meegemaakt hier in de Lage Landen. Maar goed, ja, vandaag natuurlijk ook weer het WK voetbal. Om 9 uur begint het weer Frankrijk tegen Spanje. We zitten dan al in de halve finale. Morgen dan is het Engeland-Argentinië. Dan krijgen we de troostfinale. En dan zondag, aanstaande zondag, dan is de absolute finale van het WK voetbal. Ja, goed. Dus voetbal minnend. Lage landers, die kunnen hun lol weer op in elk geval. Want er is weer veel voetbal te beleven.

0: De dagtoppen voor vandaag. Trevor en Wardami. Ja, het is de dagtoppen van deze dinsdag, de 14e juli. Ja, vandaag komen we te weten wat voor winter we krijgen. Ja, we denken er nog niet bij na, maar hij komt er echt aan hoor, straks als de R weer in de maat zit. Libertus, helder en zonneschijn, zo staat er op de tegeltjes. Met witte wolkjes, dun en fijn. Doet zeggen, wijd en zijd, de sneeuw zal vallen voor wintertijd. Nou, doe er maar wat leuks mee. Ja, en in Rome wordt een ghetto gecreëerd voor Joden. Alleen daar mogen Romeinse Joden nog wonen, zo heeft de paus bepaald. Veel Joden die vluchten op deze dag in 1555 uit de stad. En het was ook vandaag de eerste dag van de Franse Revolutie. Parijzenaars die bestormen de Bastille, dat is een gevangenis, en bevrijden 7 politieke gevangenen. Dat gebeurde in 1789 op deze plaak, op deze dag. Op deze plek, wou ik zeggen. Maar dat is wel zo natuurlijk. Frankrijk wordt een republiek en de Fransen die vieren het feit nog steeds. Die zijn namelijk vandaag nog steeds allemaal vrij. Ja. Nou, even het weerbericht vandaag. We hebben een flinke zonnige periode. Er zijn wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot lokaal 33 graden. Ja, de wind is matig van kracht. Komt uit het noordoosten. Blijft overal droog. Maar in het zuidoosten is tegen de avond lokaal een kort durende bui niet helemaal uitgesloten. Ook zijn er vanavond en de komende nacht richting woensdag brede opklaringen. Het koelt langzaam af naar temperaturen tussen de 15 en 20 graden. Woensdag verloopt zonnig en droog bij temperaturen tussen de 28 en de 31 graden. En het wordt morgen overnieuw erg warm.
1: Tot 7 uur ga je luisteren naar Voor de Wekker Wakker. Met Erik van Vliet.
0: En op deze dag in 1973, Sheriff Dean staat in de Nederlandse en Belgische en Duitse hitparades op de hoogste regionen in de hitparade. 5

Vamos, España. Je hoort de Alcai voorbij komen, want vanavond gaat het echt gebeuren. Vanavond de wedstrijden der wedstrijden. Vanavond moet je, moeten niet, maar ik zou het wel doen. Vanavond is het echt een topwedstrijd. Rijkhalsend kijkt de voetbalwereld uit naar de halve finale van het WK tussen Frankrijk en Spanje. Misschien nog wel meer dan naar de finale van komende zondag. Ja, het is geen overdrijving om deze wedstrijd te omschrijven als de finale voor de finale. Zo zegt de Spaanse bondscoach. Daarin krijgt hij ook bijval van veel supporters, van statistici en analisten. Frankrijk-Spanje kan niet anders dan een spektakelstuk worden. Ja, en daar zijn verschillende redenen voor. De eerste plaats, omdat het gewoon klassiekers zijn. De laatste ontmoeting in juni 2025 in de halve finale van de Nations League eindigde na 90 zinderende minuten in een 5-4 overwinning voor Spanje. Ja, een jaar eerder hadden de Spanjaarden in de halve finale van het EK met 2-1 gewonnen van Frankrijk. Dankzij een wondergoal van Lamine Yamal. Ja. En het Spaanse kroonjuweel zette de boel afgelopen weekend ook nog even op scherp na het winnen van de kwartfinale tegen Marokko. Ja, het wordt echt een topwedstrijd. Ja, het is vooral die Yamal, hè. 19 jaar is hij inmiddels geworden. En het is misschien wel een van de jongste spelers. Het is gewoon een van de jongste spelers op het WK 2026. Ja, Spanje die heeft een hele goede verdediging, zoals we weten. Dus daar kom je bijna niet doorheen. En Frankrijk is gewoon een echte aanvallende ploeg, hè. Dus de aanvallende kracht van Frankrijk. Dat gaat ook natuurlijk weer ontzettend meespelen. Hè? Ja, die zijn trouwens ook offensief erg goed. Dus ja, het zijn gewoon beide ploegen die aan elkaar gewaagd zijn. Hè? Ja, Spanje en Frankrijk. Vanavond op tv natuurlijk te zien. De finale van de finale. De finale wedstrijd zou je hem kunnen noemen. Al is het natuurlijk niet de echte finale. Maar men ziet het wel als de finale wedstrijd.

0: Charles Dumont en Un Chanson. Het is een van de liedjes die we als teaser gebruiken natuurlijk voor de Franse weken. Op 20 juli dan gaat het helemaal beginnen. Hebben we een week lang in Voor de Wekker Wakker. Extra veel Franse liedjes, hè? Ja. Goed, Voor de Wekker Wakker. Deze dinsdag. Even kijken naar de drukte op de weg. Nou, dat zijn er heel wat. Ik pak even de belangrijkste eruit. Het is druk op de A1, de A2. Ja, het volgt elkaar lekker op. A4 en de A9. Ja, ook Amstelveen, Alkmaar, daar zijn werkzaamheden. Verwachte eindtijd 8 augustus. Ook op de A12 Den Haag-Utrecht bij Nieuwebrug en Harmelen is het druk. Daar kun je aansluiten. Gorinchem-Nijmegen is het druk op de A15. En op de A16 Breda-Rotterdam bij Zonzeel is het ook aansluiten geblazen. Daar heb je 3 minuten vertraging. En richting Rotterdam vanaf Breda bij Terbrechtseplein, daar staat altijd al file. 19 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. Gouda, Hoek van Holland, de A20 tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Kleinpolderplein. Daar wordt aan de weg gewerkt. En de A27 is het ook druk. En de A30 Ede-Barneveld bij Ede-Noord in aansluiting met de A1. Daar wordt ook aan de weg gewerkt en daarom is er ook opstoppingen. Ja, dus dan ben je ook wat langer onderweg. Arnhem-Os is het ook druk. De A50 en tot besluit de A67 Venlo-Eindhoven. Bij Gelderop en knooppunt Leenderheide, daar staat 2 kilometer file.
1: Begin de dag,
2: Erik van Vliet.
1: Met de lach.
3: Sarah's moeder en ik weet nog, het feestje was net begonnen. Soort van, ja, begonnen. Mijn hele familie wil zich altijd nuttig maken. En ik heb dan altijd ooms die gaan dan het muzikale gedeelte invullen. En er is één oom die bijt altijd het spits af. En dat vindt hij heel belangrijk, hè, dat hij begint. Want dat doet hij altijd met Nederlandse nummers. Er is alleen één probleem. Niemand hoort dat het Nederlandse nummers zijn. Ja. Dat vindt hij heel belangrijk. En hij was net begonnen. Het feest was net losgebarsten. En hij liep ook naar Nederlandse nummers. Dat is belangrijk, hè. Top 40. Nederlands. Spits afbijten. Ja. Nederlandse nummers. Ja. Ja, Nederlandse nummers. Ja, dat is mooi. Top 40, hè?

0: dan? Wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
1: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
0: Dat klinkt goed.
1: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
0: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
1: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
2: Bij Van Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
3: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
4: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Dick de Hark met het Radio Nieuws. Iran en de Verenigde Staten hebben voor de derde nacht op rij aanvallen op elkaar uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt doelen in Iran te hebben bestookt om aanvallen op schepen in de straat van Hormuz tegen te gaan. Iran meldt op zijn beurt aanvallen op zowel Amerikaanse als geallieerde doelen, waaronder tankers bij Oman. Volgens de Verenigde Arabische Emiraten kwam daarbij een bemanningslid om het leven en raakte 8 mensen gewond. President Trump had gezegd Iran hard te zullen raken. In Midden- en West-Brabant geldt vanaf nu overdag een verbod op het oppompen van water uit sloten, beken en rivieren. Het waterschap neemt die maatregel vanwege de aanhoudende droogte en de lage waterstanden. Overdag mag oppervlaktewater onder meer niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden en gewassen te besproeien. Voor onder meer brandbestrijding en drinkwater voor vee gelden er uitzonderingen. Frankrijk zet vandaag 70.000 agenten en militairen in voor de nationale feestdag 14 juillet en de halve finale van het WK voetbal tegen Spanje vanavond. De autoriteiten vrezen ongeregeldheden en zeggen hard op te treden bij verstoringen. In Parijs zijn 5.000 agenten op de been voor de militaire parade op de Champs-Élysées. Door de hitte en de droogte zijn op veel plekken de vuurwerkshows afgelast om meer natuurbranden te voorkomen. Er woedt er al dagen eentje onder Parijs. Vorige maand heeft zonne-energie een record bereikt in de Europese Unie. Voor het eerst kwam een kwart van alle opgewekte stroom uit zonnepanelen. Volgens energie-denktank Ember werd 52 terawattuur aan zonne-energie geproduceerd, mede door veel zonneuren en de groei van het aantal zonnepanelen. Daarmee was zonne-energie de grootste stroombron in de EU, voor kernenergie en gas. 5 jaar geleden zorgde zonne-energie voor 10% van de Europese stroomopwekking. Het weer, droog en overwegend zonnig. Bij een matige in het noordwestelijk kustgebied soms vrij krachtige noordwestenwind wordt het 23 graden in het noordelijk kustgebied en een graad of 32 in het zuidoosten. Tot zover het radio nieuws.

Spark, die Laterne, jo, der Gitte Henning en Rex Gildo. Ja, in de Deutsche Schallplatte. Wij voor de wekker wakker. Goedemorgen, tweede uur is weer een feit van dit ochtendradioprogramma. Het is 12 minuten over 7 op Langstraat FM. Ja, op deze dag in 1867, de Zweedse uitvinder Alfred Nobel, die geeft de eerste demonstratie van zijn uitvinding. Hij heeft namelijk dynamiet uitgevonden. Ja, het spul was zeer explosief, maar minder gevaarlijk om mee te werken dan andere stoffen die vaak ongecontroleerd tot ontploffing kwamen. Dus hij had daarmee een goede uitvinding op zijn naam gezet. En in Parijs worden de tweede Olympische Zomerspelen geopend in 1900. En voor het eerst in de geschiedenis landt er een vliegtuig op het gazon van het Witte Huis in Washington in 1911. De piloot Harry Atwood kreeg er een bijzondere onderscheiding voor van president William Taft. Ja, tegenwoordig moet je dat trouwens niet proberen om bij het Witte Huis te landen. De kans is groot dat je ontvangen wordt met schoten van de Secret Service die het gebouw bewaakt. Ja, in 1994 probeerde er trouwens iemand op het grasveld te landen. Dat mislukte. Het vliegtuig stortte neer en de piloot kwam daarbij om het leven. Ja, dat gebeurde dus in 1994. Maar in 1911, toen was er iemand, William Taft, ja, die president was toen. Die heeft toen Harry Atwood een onderscheiding gegeven, omdat hij op het grasveldje heeft geland, ja, van het Witte Huis. Nou, moet je dus inderdaad vandaag de dag niet meer proberen, hè? Nee, leven is gevaarlijk, hè? Goed voor de wekker wakker. We zijn er weer sowieso tot 9 uur. En dit is Zilver Pozzoli. Ik moet altijd een beetje aan spaghetti denken als ik dit hoor. Ik krijg gelijk honger in Italiaans eten.

Asje. Ja, hij treedt nog niet op in Nederland, maar hij treedt wel overzees op in Amerika. De Bank of America Stadium, daar treedt hij op 17 juli op. Hè? Ja, Asje, ja, in de Back-to-Back Classic. De jaren 90 remix. Twee liedjes samengesteld door de voice-over. Hè? Goed voor de wekker wakker. Het is 5 minuten voor 7:30. Ja, op deze dag in 1979. Een hele mooie film, The Deer Hunter. Hele goede film, ook met een boodschap. Daar wordt een muziekje in gebruikt. Team from the Deer Hunter van The Shadows. En het komt daardoor ook nog een keertje in de top 40 binnen met dit nummer.

0: een nieuwe brug bij de Baardwijkse Overlaat naar 's-Hertogenbosch. Het pad is vrij breed en heeft weinig obstakels. Zo vormt het een aantrekkelijk alternatief voor de auto. De fietsers die rijden zoveel mogelijk gescheiden van het autoverkeer voor een ontspannen rit. Het doel is duidelijk: meer mensen vaker en fijner laten fietsen. De werkzaamheden zijn begin dit jaar in februari al begonnen, maar ze nemen nog wat tijd in beslag. Het is pas in 2029 klaar. En het aantal monden dat gevoed moet worden door de voedselbanken, dat stijgt. Dat blijkt uit een recent jaarverslag van de voedselbanken. Over 2025. Voedselbanken geven gratis eten aan mensen die in armoede leven en het zelf niet meer kunnen betalen. Vorig jaar kregen 155.600 mensen hulp. In Heusden kloppen steeds meer mensen aan voor hulp. De coördinatoren zien wekelijks in het hele werkgebied rondom 's-Hertogenbosch 575 huishoudens die hulp nodig hebben. In Loon op Zand is de situatie net iets anders. Daar voedt de organisatie nu 75 monden. Bestuurslid zegt: het aantal schommelt. We zien geen explosieve groei. Niet iedereen gaat naar de voedselbank. Vaak speelt schaamte een grote rol en vinden mensen het erg moeilijk om hulp te vragen.
1: Dit is de Dagtopper.

Ja, ik zit dan zo te genieten van het liedje dat ik gewoon even vergeet. Af en toe ook even wat moet zeggen, hè? Ja, pauza. I love myself. Ja, als je ze live wil zien, moet je even rijden. 142 kilometer vanaf deze plek. Ja. Ze treden namelijk op in Die Kantine in Cologne. Ja, dus daar gaan ze optreden. Ja, pauza hoorde je, Love Myself, de flitsschijf. Sowieso nog tot en met 18 juli. Goed, voor de wekker wakker, we kijken even naar het nieuws vandaag. Want er is weer het een en ander gebeurd. Ja, het is pas half juli, maar als je naar de waterstanden kijkt in de rivieren... dan lijkt het wel augustus of zelfs later. Ja, niet ver van het punt waar de Rijn ons land binnenkomt. Bij Lobith staat het water namelijk heel laag. Ook de Maas heeft problemen met de lage waterstanden. De zomer van dit jaar is niet alleen erg heet, maar ook droog. De komende dagen gaat daar weinig aan veranderen. De waterstanden creëren problemen voor de scheepvaart... die moeilijker kunnen manoeuvreren door het lage water. Ook kunnen schepen minder zwaar beladen de rivier over... omdat ze anders vastlopen op de bodem. Ja, voor de industrie is het ook een probleem. Omdat het water laag staat, warmt het sneller op... waardoor fabrieken en energiecentrales niet altijd hun koelwater meer mogen lozen... omdat het dan nog verder opwarmt. Ja, het is dus heel veel problemen. En het gaat allemaal ten koste van de productiviteit. Ja, wat Rijkswaterstaat bij Lobith meet in de Rijn... wordt gevoeld bij de jachthaven en het watersportgebied De Bijland. Daar is namelijk een meetpunt. Ja, woordvoerders van de jachthaven die zien het met ledenogen aan. In de 35 jaar, ze zegt onder andere Ties van Wijk van de jachthaven... heb ik dit nog nooit meegemaakt in juli. Ja, wat je nu ziet, zie je normaal gesproken pas in september of oktober. Bij het meetpunt in Lobith is te zien dat juli 2026 uitzonderlijk is. Ja, er staat dan een statistiekje op. Het water warmt op en het water wat er is, dat loopt ook naar beneden... want er is minder waterstand, hè? Ja. Ja, in de Verenigde Staten hebben in de nacht van maandag op dinsdag met succes... militaire doelen in het zuidelijk kustgebied van Iran aangevallen. Ook Iran die voerde aanvallen uit richting Amerikaanse doelen... en de staten in de golfregio. Het gaat om doelen, onder andere in de regio Bandar Hawass, zo meldt het Amerikaanse commando. Amerikaanse strijdkrachten zetten precisiemunitie in tegen defensiesystemen... raket- en droneinstallaties en maritieme installaties. Ja, volgens CENTCOM werden de 5 uur durende aanvallen op dinsdag... om 4:15 Nederlandse tijd afgerold. Ja, men is elkaar nog gewoon aan het bestoken, hè? Overal. Jongens, jongens, jongens. Wat verschrikkelijk. Die oorlog, het houdt maar niet op, hè? Nee, op alle plekken. Ja, de rechtbank in Haarlem doet vandaag uitspraak in de zaak van de 14-jarige Tamar... die in 2020 bij Marken werd doodgereden door een man uit Duitsland. En in de VS staan Frankrijk en Spanje vanavond tegenover elkaar... in de halve finale op het WK-voetbal. Ja, vandaag veel zon. Het blijft overal droog. We hebben een matige, tot op de stranden vrij krachtige noordoostenwind. Het wordt 27 graden in het midden van het land tot... ongeveer 33 graden in de Langstraat, hè? Dus warm is het wel in elk geval, hè? Ja. Goed, tijd voor een beetje bezinning. Tijd om eventjes te gaan slowen met elkaar, hè? Misschien kan dat vanmorgen vroeg al, hè? Denk ik zo, toch? Marilyn Martin en Move Closer van even geleden. In Voor de Wekker Wakker. Ik zeg goedemorgen, dit is Langstraat FM.

0: far de vrolijkste man die ik ooit in mijn leven ben tegengekomen.
1: Ik kan hier ook heel vaak naar luisteren.
2: Ja, dat blijft wel leuk.
0: Dat blijft leuk.
3: Dan kun je hem gieren, hè?

0: tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee Groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee Groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren.
2: Bel ons op 06 579 07376
1: of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Iran en de Verenigde Staten hebben voor de derde nacht op rij aanvallen op elkaar uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt doelen in Iran te hebben bestookt om aanvallen op schepen in de straat van Hormuz tegen te gaan. Iran meldt op zijn beurt aanvallen op zowel Amerikaanse als geallieerde doelen, waaronder tankers bij Oman. Volgens de Verenigde Arabische Emiraten kwam daarbij een bemanningslid om het leven en raakten 8 mensen gewond. President Trump had gezegd Iran hard te zullen raken. In de voormalige kringloopwinkel in Veldhoven bij Eindhoven heeft vannacht een grote brand gewoed. Hulpverleners hebben een groot deel rondom het pand aan de Dorpsstraat in de Noord-Brabantse plaats afgezet. Er zijn geen gewonden gevallen. Uit voorzorg zijn enkele omwonenden tijdelijk uit hun woning gehaald. Voor het pand staat een benzinepomp, naast de kringloopwinkel een huis waar arbeidsmigranten werken. De brand in Veldhoven is inmiddels onder controle. In Midden- en West-Brabant geldt vanaf nu overdag een verbod op het oppompen van water uit sloten, beken en rivieren. Het waterschap neemt die maatregel vanwege de aanhoudende droogte en de lage waterstanden. Overdag mag oppervlaktewater onder meer niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden en gewassen te besproeien. Voor onder meer brandbestrijding en drinkwater voor vee gelden er uitzonderingen. Frankrijk zet vandaag 70.000 agenten en militairen in voor de nationale feestdag 14 juillet en de halve finale van het WK voetbal tegen Spanje vanavond. De autoriteiten vrezen ongeregeldheden en zeggen hard te zullen optreden bij verstoringen. In Parijs zijn 5.000 agenten op de been voor de militaire parade op de Champs-Élysées. Door de hitte en de droogte zijn op veel plekken de vuurwerkshows afgelast om meer natuurbranden te voorkomen. Er wordt er al dagen eentje onder Parijs. Het weer, droog en overwegend zonnig. Bij een matige, in het noordwestelijk kustgebied soms vrij krachtige noordwestenwind wordt het 23 graden in het noordelijk kustgebied en een graad of 32 in het zuidoosten. Tot zover het radio nieuws.
5: Oh yeah.
6: Info en hits. Ook in de zomer.

Voor de wekker wakker op deze dinsdag 14-7. Het is 9 minuten over 8 precies. Ja, op deze dag 1789 geldt als de begindatum van de Franse Revolutie. Er is een woelige periode van een paar maanden waarin onder andere de Staten-Generaal voor het eerst in 114 jaar bijeenkomt. Ja, er zijn hongerige, woelende Parijzenaars die de openbare gebouwen van de hoofdstad met als belangrijkste de gevangenisburcht de Bastille bestormen. Ja, de leuzen van de Franse Revolutie, vrijheid, gelijkheid, broederschap, vormt de grondslag voor de ideologie van de westerse democratie. Ja, vandaag dus officieel 1789, de Franse Revolutie die begint. Ja. Goed, het is vandaag de geboortedag van Gerald Ford. Hij was een Amerikaanse republikeinse politicus. Woody Guthrie, de volksmuzikant, is vandaag ook officieel geboren, maar wel al overleden in 1967. William Hanna, Amerikaanse tekenfilmmaker, 2001 overleden, maar vandaag geboren in 1910. Maakte onder andere de Flintstones, hè? Ja, een van die producten daarvan, hè? Vandaag het nieuws. De rechtbank in Haarlem doet uitspraak in de zaak van een 14-jarige Tamar die in 2020 bij Marken in de nacht werd doodgereden. De verdachte is iemand uit Duitsland. Hij kreeg in de eerste instantie een boete voor onoplettendheid. Maar na de heropening van het onderzoek komt de man nu toch voor de rechter. En op het WK voetbal komen vanavond Frankrijk en Spanje in actie in de halve finale in het Dallas Stadium in Texas. De wedstrijd is natuurlijk live te volgen weer via de bekende tv-kanalen. En de Tour de France gaat na een rustdag weer verder. De 10e etappe staat vandaag op het programma. En Iran en de Verenigde Staten hebben voor de 3e nacht op rij aanvallen op elkaar uitgevoerd. Het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten zegt dat in opdracht van de president is begonnen met het bestoken van doelen in Iran. En verder nog meer nieuws van de afgelopen nacht. Er is een grote brand geweest in de kringloopwinkel in Veldhoven, maar die is onder controle. En er is een demonstratie geweest, ja, tegen ICE in Biddeford, na het doodschieten van een Colombiaanse migrant in Amerika. En vanavond de finale voor de finale, Frankrijk, Spanje. De beste defensie ooit, die treft de beste aanval ooit. Dus dat wordt wat vanavond. Dat wordt een spannende wedstrijd. Ja, nieuws over Roxanne Hazes. Ze heeft afgelopen maanden voor het eerst details gedeeld over haar huwelijksdag. Zo blijkt dat de trouwjurk al 4 jaar in de kofferbak van de auto van haar partner lag. Ja, voordat ze hem vorige week eindelijk een keer kon aantrekken. Ja, de jurk lag tussen de kerstballen, zo zei Roxanne Hazes maandag lachend voor de camera. De jurk rook ook een beetje muffig, dus die moest ik even inspuiten. Maar het was wel erg beeldig allemaal. Ja, nou ja, in elk geval Hazes die trouwde op 7 juli met haar partner Erik Swenders, met wie ze al ruim 10 jaar samen is en een zoon Vender heeft. Nou ja, Hazes vertelde dat de trouwerij echt heel klein is gevierd, dat het allemaal precies is verlopen zoals zij dat wilde. Ja, haar broertje André Hazes was getuige. Dat was heel bijzonder, zo zei Roxanne. Het voelde heel compleet dat hij erbij was. Ja, Roxanne Hazes dus in het huwelijk getreden. En dit is 6 ballonnen in stijl.

John Smith en Victoria Eeman. Loving you, loving me, ja. Victoria Eeman komt trouwens uit Gelderland, hè? Ja. En maakt al een tijdje muziek en ze brengt heel veel liedjes uit, kan ik je wel vertellen. We moeten soms echt gaan screenen van, jongens, we krijgen er weer een binnen. Weer een, de ene is net uit of de ander komt alweer. Maar goed, dit was in elk geval weer een lekker nummer. Loving you, loving me. Goed, voor de wekker wakker, de Amerikaanse rapper Young Thug. Die geeft op 14 oktober een concert in AFAS Live in Amsterdam. De show maakt deel uit van de New Generation Tour. Ja, de tour die start in september in de Verenigde Staten met shows in onder meer Chicago, Atlanta en New York. En daarna doet de rapper ook Europa aan. Het is de eerste grote tour sinds 2019 voor Young Thug, die bekend is van het nummer zoals Heartstroke en Go Crazy en Trance. Ja, hij heet eigenlijk Jeffrey Lamar Williams, die Young Thug, maar hij neemt tijdens de tour ook meerdere artiesten mee die met hem op het podium gaan staan. Maar ja, zet het alvast op je kalender. Op 14 oktober dan is hij te zien live in Amsterdam in AFAS. En dit is een liedje samen met Elton John en Nicki Minaj.

0: Dit is het Langstraat Media Nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. Automobilisten en fietsers in Waalwijk moeten de komende weken rekening houden met een afgesloten weg. De Akkerlaan is de hoogte van de Bloemendaalweg en de Olympiaweg helemaal gesloten. Er wordt ook gewerkt aan kabels en leidingen. Daarom is de straat afgesloten voor al het gemotoriseerd verkeer. En is ook het naastgelegen fietspad gesloten. Zo zijn er wat afzettingen en omleidingsborden geplaatst. Het advies aan al het verkeer is om deze routes te volgen. En tussen Waalwijk en 's-Hertogenbosch komt een snel fietsroute. Deze verbinding, onderdeel van de F59, maakt het fietsen tussen de steden en dorpen wat sneller en veiliger. Het fietspad van bijna 19 kilometer begint op de Meidoornweg in Waalwijk en loopt via een nieuwe brug bij de Baardwijkse Overlaat naar 's-Hertogenbosch. Het pad is vrij breed en heeft weinig obstakels. Zo vormt het een aantrekkelijk alternatief voor de auto. De fietsers die rijden zoveel mogelijk gescheiden van het autoverkeer voor een ontspannen rit. Het doel is duidelijk: meer mensen vaker en fijner laten fietsen. De werkzaamheden zijn begin dit jaar in februari al begonnen, maar ze nemen nog wat tijd in beslag. Het is pas in 2029 klaar. En het aantal monden dat gevoed moet worden door de voedselbanken, dat stijgt. Dat blijkt uit een recent jaarverslag van de voedselbanken over 2025. Voedselbanken geven gratis eten aan mensen die in armoede leven en het zelf niet meer kunnen betalen. Vorig jaar kregen 155.600 mensen hulp. In Heusden kloppen steeds meer mensen aan voor hulp. De coördinatoren zien wekelijks in het hele werkgebied rondom 's-Hertogenbosch 575 huishoudens die hulp nodig hebben. In Loon op Zand is de situatie net iets anders. Daar voedt de organisatie nu 75 monden. Bestuurslid zegt: het aantal schommelt. We zien geen explosieve groei. Niet iedereen gaat naar de voedselbank. Vaak speelt schaamte een grote rol en vinden mensen het erg moeilijk om hulp te vragen.
1: Nog voor de wekker.
2: Nog voor de wekker wakker. Wakker met Erik van Vliet.
3: Dit is de dagtopper.

0: terug. Als ik al ben ver ga terug.
1: Er is geen wintertornado.
0: Ja, ik geloof daar wel in, hoor, kaboutertjes. Ja. Onverklaarbare dingen die daar gebeuren. Dat zijn er gewoon kaboutertjes. Genghis Khan. En kaboutertjes. In de 80s remix door de voice-over.
1: Kaboutertjes.

Goedemorgen. Ja, er zijn wat onthullingen gedaan op het WK voetbal. Senegal die heeft na de pijnlijke onthulling gedaan over de teamarts. De groep zegt dat onze teamarts is opgeleid tot gynaecoloog. Dat is altijd handig, hè? Als iemand moet bevallen op het veld, dan kan hij ingrijpen. Ja, en Spanje is een van de landen die vanavond aantreedt tegen Frankrijk. Ik zeg erbij een van de landen, want ja, Spanje die heeft het namelijk erg moeilijk. Die hebben namelijk veel meer gereisd dan Frankrijk. Je merkt ook de vermoeidheid, zo zeggen de experts. Ja, en 90.000 Noren die hebben de Viking Vow gedaan en eren de WK-helden in Noorwegen bij hun terugkomst. Ze hebben dan wel niet gewonnen, maar ze hebben wel ontzettend goed gespeeld. En het Noorse volk wil hen daarvoor bedanken. Ja, en de dodental na de brand in de muziekbar in Bangkok is inmiddels opgelopen. Het dodental staat nu op 30. Van hen zijn er 27 geïdentificeerd. En Rusland heeft de verffabrieken van AkzoNobel onder staatstoezicht gezet. President Poetin heeft de fabrieken gisteren onder tijdelijk toezicht geplaatst. Waarom? Dat is nog niet helemaal duidelijk, maar ze staan er wel op. Ja. En rivieren die staan uitzonderlijk laag voor jullie. Een van de woordvoerders van Rijkswaterstaat zegt, ik schrik ervan. De huidige waterstanden zijn zeer uitzonderlijk en het zakken is nog niet voorbij. Ja, het water komt steeds lager te gaan. En er is een demonstratie geweest tegen ICE na het doodschieten van een Colombiaanse migrant. En er zijn in de derde nacht op rij al aanvallen tussen de VS en Iran geweest. En verder nog meer nieuws. Er is een stadsbus in Rotterdam geraakt bij een schietpartij. De politie heeft inmiddels al een verdachte aangehouden. En dit is ook wel een heel leuk bericht. Archeologen uit Nederland hebben namelijk een oude graftombe ontdekt in Egypte. Van 3000 jaar oud. Ja, de graftombe behoorde toe aan iemand met de naam Peser. En dat is de naam die veel voorkwam in die tijd. Wie hij precies was, is nog niet duidelijk. De onderzoekers konden uit de teksten die ze vonden alleen zijn naam opmaken. De beschilderde wanddecoratie in het grafmonument toont hoe de grafeigenaar diverse goden aanbad. Ook is zijn vrouw zittend voor een offertafel te zien. Ja, Nederlanders hebben dus deze graftombe in Egypte ontdekt. Ja, die graftombe is volgens de laatste berekeningen ongeveer 3000 jaar oud.

Wat een plaat zeg, wat een productie toen hè. Was revolutionair en nog steeds. Led Zeppelin en Stairway to Heaven live.

Roltrap naar de hemel. Mooie keurprogramma, niet te eindigen, vind ik, toch? Zo, het is volgens mij weer helemaal gebeurd voor de Wekker Wakker op deze dinsdag 14 juli. Langstraat FM. Ja, daar gaat hij weer.

op deze dinsdag, de 14e juni. Bye bye. En wij zijn er morgen weer. Veel plezier vandaag nog op de radio. Geniet van het warme weer en genoeg drinken. Doei doei.

0: dan? Wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
1: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
0: Dat klinkt goed.
1: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
0: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
1: Kwekerij in het Groen. Baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Dick de Hark met het Radio Nieuws. Met Onze Lieve Vrouwen Gasthuis OLVG in Amsterdam is een proef begonnen met het afbreken van late zwangerschappen tussen de 22 en 24 weken. Er moet wel een sociale indicatie zijn. De zwangerschap is dan bijvoorbeeld ongewenst of ongepland. De Tweede Kamerfractie van de SGP is verbijsterd over de pilot. De SGP is sowieso tegen abortus, maar is vooral boos over deze late abortussen. Volgens het ministerie van Volksgezondheid past de proef in de verantwoordelijkheid die medici hebben binnen het zorgstelsel en de wettelijke kaders. Iran en de Verenigde Staten hebben voor de derde nacht op rij aanvallen op elkaar uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt doelen in Iran te hebben bestookt om aanvallen op schepen in de straat van Hormuz tegen te gaan. Iran meldt op zijn beurt aanvallen op zowel Amerikaanse als geallieerde doelen, waaronder tankers bij Oman. Volgens de Verenigde Arabische Emiraten kwam daarbij een bemanningslid om het leven en raakten 8 mensen gewond. President Trump had gezegd Iran hard te zullen raken. In de voormalige kringloopwinkel in Veldhoven bij Eindhoven heeft vannacht een grote brand gewoed. Hulpverleners hebben een groot deel rondom het pand aan de Dorpsstraat in de Noord-Brabantse plaats afgezet. Er zijn geen gewonden gevallen. Uit voorzorg zijn enkele omwonenden tijdelijk uit hun woning gehaald. Voor het pand staat een benzinepomp, naast de kringloopwinkel een huis waar arbeidsmigranten werken. De brand in Veldhoven is inmiddels onder controle. In Midden- en West-Brabant geldt vanaf nu overdag een verbod op het oppompen van water uit sloten, beken en rivieren. Het waterschap neemt die maatregel vanwege de aanhoudende droogte en de lage waterstanden. Overdag mag oppervlaktewater onder meer niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden en gewassen te besproeien. Onder meer brandbestrijding en drinkwater voor vee gelden er uitzonderingen. Het weer droog en overwegend zonnig. Bij een matige in het noordwestelijk kustgebied soms vrij krachtige noordwestenwind wordt het 23 graden in het noordelijk kustgebied en een graad of 32 in het zuidoosten. Tot zover het radio nieuws.
6: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl.
10: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.

Dit is het Langstraat Media Nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. Automobilisten en fietsers in Waalwijk moeten de komende weken rekening houden met een afgesloten weg. De Akkerlaan is de hoogte van de Bloemendaalweg en de Olympiaweg helemaal gesloten. Er wordt ook gewerkt aan kabels en leidingen. Daarom is de straat afgesloten voor al het gemotoriseerd verkeer. En is ook het naastgelegen fietspad gesloten. Zo zijn er wat afzettingen en omleidingsborden geplaatst. Het advies aan al het verkeer is om deze routes te volgen. En tussen Waalwijk en 's-Hertogenbosch komt een snel fietsroute. Deze verbinding, onderdeel van de F59, maakt het fietsen tussen de steden en dorpen wat sneller.

0: besteed aan mensen die in armoede leven en het zelf niet meer kunnen betalen. Vorig jaar kregen 155.600 mensen hulp. In Heusden kloppen steeds meer mensen aan voor hulp. De coördinatoren zien wekelijks in het hele werkgebied rondom ‘s-Hertogenbosch 575 huishoudens die hulp nodig hebben. In Loon op Zand is de situatie net iets anders. Daar voedt de organisatie nu 75 monden. Bestuurslid zegt: het aantal schommelt. We zien geen explosieve groei. Niet iedereen gaat naar de voedselbank. Vaak speelt schaamte een grote rol en vinden mensen het erg moeilijk om hulp te vragen.
1: Ben jij het radiotalent dat wij zoeken? En wil je je stem laten horen in de Langstraat? Kom dan eens langs bij Langstraat FM of NL. Wij zorgen voor de koffie en jij voor je talent. Snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
1: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman. De specialist in uw regio.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. Volgens de Iraanse revolutionaire garde heeft Iran ballistische raketten afgevuurd op een Amerikaanse basis in Jordanië. Het zou om een belangrijke faciliteit gaan op de militaire basis van de VS, die werd gebruikt om Iran aan te vallen. Eerder meldde Jordanië al 4 Iraanse raketten te hebben neergehaald. Ook Bahrein was doelwit van Iraanse aanvallen. In de eilandstaat zouden brandstofdepots, radarsystemen en woningen bij een Amerikaanse basis zijn geraakt, meldt Al Jazeera op gezag van de Iraanse revolutionaire garde. Door de aangekondigde Amerikaanse blokkade van de straat van Hormuz en de tol die schepen daar moeten betalen, zijn de olieprijzen met 9% gestegen. Vanaf vanavond wil de VS opnieuw Iraanse havens blokkeren en president Trump kondigde aan dat hij 20% tol wil gaan heffen op de vracht van elk schip dat door de straat van Hormuz wil. Dat geld zou bestemd zijn voor de beveiliging van de schepen. Nederland is tegen dit plan. Volgens premier Jette vinden alle landen van de Europese Unie dat er van tolheffing geen sprake kan zijn. Het Onze Lieve Vrouwengasthuis OLVG in Amsterdam is een proef begonnen met het afbreken van late zwangerschappen tussen de 22 en 24 weken. Er moet wel een sociale indicatie zijn. De zwangerschap is dan bijvoorbeeld ongewenst of ongepland. De Tweede Kamerfractie van de SGP is verbijsterd over de pilot. De SGP is sowieso tegen abortus, maar is vooral boos over deze late abortussen. In de voormalige kringloopwinkel in Veldhoven bij Eindhoven heeft vannacht een grote brand gewoed. Hulpverleners hebben een groot deel rondom het pand aan de Dorpsstraat in de Noord-Brabantse plaats afgezet. Er zijn geen gewonden gevallen. Uit voorzorg zijn enkele omwonenden tijdelijk uit hun woning gehaald. Voor het pand staat een benzinepomp, naast de kringloopwinkel een huis waar arbeidsmigranten werken. De brand in Veldhoven is inmiddels onder controle. Het weer, droog en overwegend zonnig. Bij een matige, in het noordwestelijk kustgebied soms vrij krachtige noordwestenwind wordt het 23 graden in het noordelijk kustgebied en een graad of 32 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
8: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
9: Help je mee?
11: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.

Young, come back and stay. Zo, goedemorgen. Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Langstraat Languit. De vakantieeditie, zullen we dan maar zeggen. Het is 24 graden in de Langstraat. En wat hebben we voor je als wat verkeer op de Brabantse wegen? Het is in ieder geval rustig qua files. Wel nog steeds de flitsers staan iets voorbij het tankstation richting Dussen.

weer vrolijk van wordt. Taylor Swift, Hodia en Ophelia. Vanavond de halve finale. Frankrijk tegen Spanje. En morgen Engeland tegen Argentinië. Ja, toch wel mooi dat de drie Europese landen in de kwart of in de halve finale staan, toch? Oké. Ja, tijd voor George Michael, zullen we dan maar zeggen. In ieder geval vanavond Frankrijk tegen Spanje. Ja, ik denk zelf dat Frankrijk gaat winnen. En morgenavond Engeland tegen Spanje. Ja, ik denk als onze Messi één ding verkeerd durft te doen. Ja, dan... En de scheidsrechter gaat niks zeggen en niks doen. Ik denk dat het dan helemaal fout is. Dat er dan niemand ooit meer naar het WK voetbal gaat kijken. Want dan is het voortaan echt doorgestoken kaart. In ieder geval, dan is het Engeland tegen Argentinië. En ik hoop dat Engeland gaat winnen. Tijd voor George Michael.

Ja, voor de mensen die aanstaande week of deze week nog, of aanstaande week einde richting Frankrijk rijden, kijk even waar de bosbranden zijn. Want bij Parijs verspreidt het zich allemaal best wel heel snel. En wat ook bijzonder is, de waterstand is heel laag en de zomer is nog niet eens op de helft. Langs

0: Ja, What's the Color of Money? Vroeger kon je nog eens regelmatig ergens wat zwaar bijverdienen. Maar ja, tegenwoordig ja, gaat het eigenlijk bijna helemaal niet meer. Want ja, er wordt heel weinig voortaan met cash betaald. Maar goed. We gaan even naar onze zuiderburen. Want daar wordt er eentje vandaag 45. En muziek, dat kan niet maken. Jonathan Ivo Gillis van den Broek, oftewel Milo.
1: She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about to dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Going crazy, face it.

0: jarig vandaag, onze Belg. Hij wordt 45, ook nog jarig de mooie Victoria van Zweden. En Wouter Bos, die wordt vandaag ook nog 63.
1: Dit is het Langstraat Media Nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. Automobilisten en fietsers in Waalwijk moeten de komende weken rekening houden met een afgesloten weg. De Akkerlaan is de hoogte van de Bloemendaalweg en de Olympiaweg helemaal gesloten. Er wordt ook gewerkt aan kabels en leidingen. Daarom is de straat afgesloten voor al het gemotoriseerd verkeer. En is ook het naastgelegen fietspad gesloten. Zo zijn er wat afzettingen en omleidingsborden geplaatst. Het advies aan al het verkeer is om deze routes te volgen. En tussen Waalwijk en 's-Hertogenbosch komt een snel fietsroute. Deze verbinding, onderdeel van de F59, maakt het fietsen tussen de steden en dorpen wat sneller en veiliger. Het fietspad van bijna 19 kilometer begint op de Meidoornweg in Waalwijk en loopt via een nieuwe brug bij de Baardwijkse Overlaat naar 's-Hertogenbosch. Het pad is vrij breed en heeft weinig obstakels. Zo vormt het een aantrekkelijk alternatief voor de auto. De fietsers die rijden zoveel mogelijk gescheiden van het autoverkeer voor een ontspannen rit. Het doel is duidelijk: meer mensen vaker en fijner laten fietsen. De werkzaamheden zijn begin dit jaar in februari al begonnen, maar ze nemen nog wat tijd in beslag. Het is pas in 2029 klaar. En het aantal monden dat gevoed moet worden door de voedselbanken, dat stijgt. Dat blijkt uit een recent jaarverslag van de voedselbanken over 2025. Voedselbanken geven gratis eten aan mensen die in armoede leven en het zelf niet meer kunnen betalen. Vorig jaar kregen 155.600 mensen hulp. In Heusden kloppen steeds meer mensen aan voor hulp. De coördinator

Joint Friends. Elke dinsdagavond. Hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

Het is 25 graden in de Langstraat en vanavond koelt het lekker weer af naar een graadje of 18. Ja, het is echt geen plak weer, gelukkig. Daar ben ik eigenlijk wel heel erg blij mee. Het blijft tot donderdag een graad of 28, 29. Daarna gaan we lekker naar de 18, 20 graden. Ja, mag wel ietsjes meer worden ook nog wel, hoor. Maar goed, de Nijmeegse Vierdaagse, het loopweer, dat ziet er in ieder geval daar heel goed uit. En wat er ook heel goed uitziet, is dat de flitserweg is net lang naar het benzinestation richting Dussen. Die is inmiddels verdwenen.

Inmiddels zijn er ook al twee verdachten opgepakt bij de branden bij Maastricht, of bij Parijs. Kom ik dan bij Maastricht? Nee. In ieder geval zo'n 850 brandweerlieden zijn nog altijd bezig het vuur te blussen. Hede ochtend zullen daarvoor ook weer enkele blusvliegtuigen worden ingezet. Later op de dag zal zwaar materieel van het Franse leger arriveren om de brand mee te blussen. Ook delen van de Route du Soleil, de snelweg, de A6 richting het zuiden van Frankrijk, blijft dicht vanwege de branden. Dus hou daar rekening mee als je richting het zuiden van Frankrijk gaat. Je kunt een omleiding moeten rijden.

Starship featuring Sabi. Ja, you make me thrill. Ja, wat ik dus straks al zei, de waterstand is heel laag op dit moment. Hij is eigenlijk nog nooit zo laag geweest in 35 jaar. Als je de bruggen overrijdt van de Maas en van de Rijn, zul je eigenlijk wel schrikken hoe laag dat het is. En dat komt omdat er heel weinig regen op dit moment valt. Het is veel te warm voor de tijd van het jaar en het is veel te droog voor de tijd van het jaar. Dan zal het zo erg worden dat er de scheepvaart er ook nog heel veel problemen mee gaat krijgen. Dus ja, voor de mensen met plezierjachten, die komen misschien ook nog wel droog te staan. En dan kunnen we zeggen, I don't see a boat on the river. Boney M. heeft er ooit een plaat over gemaakt, maar die zagen ze wel. Terug naar 1980.

M en I see a boat on the river. Ja, te weinig water in de rivieren, te weinig water in de waterleidingen. Te weinig gas voor de verwarmingen en voor het warm water. Te dure benzine, of ja, eigenlijk te weinig benzine omdat die dan ook zo duur is. Te veel zon, ja, in ieder geval, waar gaan we naartoe?

Degene die zich volgende week een hele hoop vervelen. Daar is een hele hoop te doen. We hebben natuurlijk de Tilburgse kermis die aanstaande vrijdag begint. Ik dacht gisteravond, ga eens even kijken naar de Albouw. Maar daar was nog geen kraampje neergezet. Nee, dat ze vanavond mogen beginnen met bouwen. In ieder geval, Tilburgse kermis, maar ook, wat eigenlijk ook echt een aanrader is, de Nijmeegse Vierdaagse Feesten. Dat is helemaal geweldig. We gaan op naar het nieuws van 11 uur. This is Dance Reaction. Met een beetje Walwegse roots. Hier is de Dance Reaction.

0: dan? Wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
1: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
0: Dat klinkt goed.
1: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
0: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
1: Kwekerij in het Groen. Baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. In Spanje zijn na de fatale natuurbranden van vorige week de lichamen van nog eens twee Belgische slachtoffers geïdentificeerd. Het gaat om een echtpaar uit de regio Gent. Een 68-jarige man en een vrouw van 66. Zij kwamen om het leven toen zij hun Spaanse huis ontvluchtten voor de naderende brand. Later bleek dat het vuur hun huis nooit bereikte. In Zuid-Spanje hebben de verwoestende natuurbranden aan zeker 12 mensen het leven gekost. Het gaat om Britten, Belgen, een Franse vrouw en een man uit Spanje. In het bos bij Fontainebleau, ten zuiden van Parijs, is inmiddels al ruim 1900 hectare natuurgebied in as gelegd. Er zijn zeker 6000 brandweerlieden bezig met het blussen van de branden. Ook worden opnieuw blusvliegtuigen ingezet en de bedoeling is dat later vandaag het Franse leger komt om de brandweerlieden in het gebied te helpen. Er zijn enkele mensen gearresteerd die betrokken zouden zijn bij het aansteken van de branden in het Franse natuurgebied. Het is Amerikaanse staatsburgers verboden om commerciële vluchten vanuit de Democratische Republiek Congo naar de VS te nemen vanwege de verspreiding van het ebola-virus. Zij die dat willen komen op een zogenaamde stap-niet-inlijst en moeten zeker 21 dagen in een derde land doorbrengen voordat ze naar de Verenigde Staten mogen vliegen. Volgens de Amerikaanse Gezondheidsdienst is een hulpverlener uit de VS in Congo besmet geraakt met het ebola-virus. In het Afrikaanse land is het aantal besmettingen opgelopen tot meer dan 1900. Door de aangekondigde Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz en de tol die schepen daar moeten betalen, zijn de olieprijzen met 9% gestegen. Vanaf vanavond wil de VS opnieuw Iraanse havens blokkeren en president Trump kondigde aan dat hij 20% tol wil gaan heffen op de vracht van elk schip dat door de Straat van Hormuz wil. Dat geld zou bestemd zijn voor de beveiliging van de schepen. Nederland is tegen dit plan. Het weer droog en overwegend zonnig. Bij een matige in het noordwestelijk kustgebied soms vrij krachtige noordoostenwind wordt het 23 tot 32 graden. Dit was het Radio Nieuws.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
7: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar RobustRise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost RobustRise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel RobustRise.nl.

Na de jaren 80, hier braken ze mee door. Take on me. Met dat hele mooie clipje. Ja, we hebben ook nog wat temperaturen voor je. Het is op dit moment 26 graden in de Langstraat. En de flitser, hij staat er nog steeds. Net voorbij het tankstation. Hij is weer terug, want net was hij even weg. Net na het tankstation richting Dussen.

Miss Amy Winehouse, helaas niet meer onder ons samen met Mark Ronson. We gingen terug naar 2008. Zometeen het regionale nieuws met Erik van Vliet. En nog heel veel leuke muziek onderweg, zo onder andere Queen en David Bowie. Maar eerst even dit.

かったな。

Dit is het Langstraat Media Nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. Automobilisten en fietsers in Waalwijk moeten de komende weken rekening houden met een afgesloten weg. De Akkerlaan is de hoogte van de Bloemendaalweg en de Olympiaweg helemaal gesloten. Er wordt ook gewerkt aan kabels en leidingen. Daarom is de straat afgesloten voor al het gemotoriseerd verkeer. En is ook het naastgelegen fietspad gesloten. Zo zijn er wat afzettingen en omleidingsborden geplaatst. Het advies aan al het verkeer is om deze routes te volgen. En tussen Waalwijk en 's-Hertogenbosch komt een snel fietsroute. Deze verbinding, onderdeel van de F59, maakt het fietsen tussen de steden en dorpen wat sneller en veiliger. Het fietspad van bijna 19 kilometer begint op de Meidoornweg in Waalwijk en loopt via een nieuwe brug bij de Baardwijkse Overlaat naar 's-Hertogenbosch. Het pad is vrij breed en heeft weinig obstakels. Zo vormt het een aantrekkelijk alternatief voor de auto. De fietsers die rijden zoveel mogelijk gescheiden van het autoverkeer voor een ontspannen rit. Het doel is duidelijk: meer mensen vaker en fijner laten fietsen. De werkzaamheden zijn begin dit jaar in februari al begonnen, maar ze nemen nog wat tijd in beslag. Het is pas in 2029 klaar. En het aantal monden dat gevoed moet worden door de voedselbanken, dat stijgt. Dat blijkt uit een recent jaarverslag van de voedselbanken over 2025. Voedselbanken geven gratis eten aan mensen die in armoede leven en het zelf niet meer kunnen betalen. Vorig jaar kregen 155.600 mensen hulp. In Heusden kloppen steeds meer mensen aan voor hulp. De coördinatoren zien wekelijks in het hele werkgebied rondom 's-Hertogenbosch 575 huishoudens die hulp nodig hebben. In Loon op Zand is de situatie net iets anders. Daar voedt de organisatie nu 75 monden. Bestuurslid zegt: het aantal schommelt. We zien geen explosieve groei. Niet iedereen gaat naar de voedselbank. Vaak speelt schaamte een grote rol en vinden mensen het erg moeilijk om hulp te vragen.

0: gastheer deze morgen, Erik van Vliet.
1: Ready for the sun. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Hamilton, Bo Hennen, terug uit de tijd dat we nog een beetje haar hadden. Inmiddels 26 graden in de Langstraat. We gaan vandaag naar de 30 graden. Dus hou alles gewoon even lekker dicht. De rest van de week, de omslag komt vrijdag. Dan gaan we terug naar de 24 graden. De flitser staat er nog steeds net voorbij het tankstation richting Dussen. Gas van het pendaal, zullen we maar zeggen.
1: Dit is de flitsschijf van deze week.
2: De Bausa, Louis.

0: Zeldzaam met Rani en Post Malone. Ja, zo heet de plaat. De sterrenkundigen hebben een soort van suiker tussen de sterren ontdekt. De suiker komt ook voor in de frambozen en zelfbruiners. Ja, dit gaat mij eigenlijk best wel een klein beetje te ver. Het gaat om een etymulose. De suikersoort is gevonden met behulp van twee radiotelescopen in Spanje. Ja, suiker gevonden in... Ja, goed. Ja, dit gaat mij te ver.
1: Hey, Mr. DJ. Put a record on. I wanna dance with my baby.

0: Music van Madonna. Je hoort hem hier op Langstraat FM. Het jaar 2000. Toen kwam die plaat uit. En zo ook rond die tijd volgens mij dit. Hans Steeuwen, kennen we die nog?
1: Ah, maar als ik kan bedenken, wat wilden ze mij dan nou op die middelbare school leren? Bijvoorbeeld wilden ze mij aan mijn verstand brengen hoe, bij biologie, wilden ze mij leren hoe bijna onzichtbare beestjes zich ongeslachtelijk voortplanten op de bodem van de oceaan. Who gives a fuck? Ik kom daar nooit. Van die rare termen. En die rare termen bij Nederlands. Een onwelvoegelijk voornaamzetsel. En bij geschiedenis dat de Grallamantiërs 6000 voor Christus Grallamantië veroverden onder leiding van Talbax. Je moet eigenlijk zo in de geschiedenisles zitten. Hè? Ik heb een hele goede tip. Als er mensen zijn die nog op school zitten. Geweldige tip. Je moet zo in de geschiedenisles gaan zitten. Je moet pal voor die leraar gaan zitten. Hè? Dat je hem recht aan kan kijken. En dan bij alles wat die leraar zegt. Zo zeg. Echt waar? Serieus? Meen je wel? Zo, nou dan sta ik van te kijken zeg. Echt waar? En dat is allemaal echt gebeurd? Zo, man. Dat is boeiend. Ik hang in je lippen. Ga door. Zo, zeg. Boeiend. Boeiend. Boeiend. Boeiend. Boeiend. Boeiend. Boeiend. Boeiend. Interessant. Boeiend. Hé, hey, hoe weet je dat allemaal? Boek? Welk boek? Wij waren heel erg, jongen. Wij waren heel erg op de middelbare school. We hadden ook een leraar. En die zei heel vaak, daar kon hij niks te doen. Maar die zei heel vaak, jongens, kunnen jullie. En dan zei hij dan, en dan zei ik, ah. En die jongen zei, eh. Dus, jongens, kunnen jullie, En er was ook een leraar. Onze leraar was op een gegeven moment in slaap gevallen. Had een kapels zo. Zijn handen bij elkaar gebonden. En van die passers in zijn nek gestoken tot hij helemaal dood was, man. Ho, ho, ho. Ja, en dat kon in die tijd helemaal nog niet, hè? Nee, een leraar doodsteken in die tijd kwam je niet meer weg. Zij zeggen, als je in die tijd een leraar doodstak, dan waren de rapen gaar. Dat wil zeggen, de spreekwoordelijke rapen natuurlijk, hè? Geen echte rapen natuurlijk, hè? Snap je? Er zijn geen echte rapen die gaar waren, er zijn spreekwoordelijke rapen, hè? Dat is een uitdrukking, dat is een gezegd, dat is een manier om iets duidelijk te maken, dat is een zegswijze. Maar geen echte rapen natuurlijk, snap je? Geen echte rapen die gaar waren, dat waren spreekwoordelijke rapen, die waren gaar, maar geen echte rapen natuurlijk niet. Spreekwoordelijke rapen, die wel, die waren gaar, maar de echte rapen natuurlijk niet. Tuurlijk niet. Dacht jullie dat de echte rapen waren? Tuurlijk waren dat geen echte rapen, want denk er toch eens na, dat kan toch helemaal niet, man. Echte rapen die gaar zijn. Op zo'n moment, dat kan toch helemaal niet, man. Dus die vent die ligt daar dood te bloeden en denkt van. Allee, rap. Kan toch niet, man? Dat zijn spreekwoordelijke rapen. Die zijn gaar. Luister. Ik wil alleen maar zeggen, als je zoiets flikte in die tijd, dan had je de poppen aan dansen. Dat bedoel ik. Maar geen echte poppen natuurlijk. Nee. Poppen kunnen toch niet dansen, man? Die gaan ze wel laten dansen. Met een touwtje kunnen ze laten, maar als je ze wegflikt, dan gebeurt er niks. Die poppen die kunnen helemaal niet. Dat zijn spreekwoordelijke poppen. Dat is overdrachtelijk. Dat is allemaal niet echt, dat is figuurlijk. Ik bedoel, luister. Die rapen en die poppen is van hetzelfde laken een pak. Dat bedoel ik. Maar dat is geen echt pak. Tuurlijk is dat geen echt pak. Een echt pak. Nee, tuurlijk. Wie maakt er nou een pak van lakens? Wie? Wie maakt er een pak van lakens? Wie? Zou ik zeggen wie? De Ku Klux Klan. Die wel. Maar luister, nee, die hebben er niks mee te maken. Die worden dan met de haren erbij gesleept. Met een spreekwoordelijke haren worden ze weg. Want dat kan niet, als we deze punt met z'n allen gaan. Maar mensen, denk nou toch eens na. Mag ik even wat zeggen misschien? Dat is heel raar. Jullie denken dus, die vent die ligt er met 30 passen in zijn nek kapot te gaan. In zijn eigen bloed. Op dat moment denkt niemand. Zijn dan ga je eens even wat rapen klaarmaken, hè? Hallo poppetjes, waar zijn jullie al leuk aan dansen? Hallo poppetjes. Ach, daar hebben we de Ku Klux Klan. Hallo gezellig. Kom erbij, punt met z'n bij de haren pakken. Dat kan toch niet, man. Alles moet ik uitleggen. Ik vind het zo vervelend. Het was allemaal in de jaren 80, hè, mijn middelbare schooltijd. Wat een verschrikkelijk decennium. Zat ik daar, man. In een van een kraakpand. Een dun jasje vol met principiële buttons. Zou je een lauwe cola te drinken en te genieten van de schitterende muziek van de jaren 80. Shout, shout, let it all out. These are the things that deal is out. Come on. Never gonna give you up, never gonna let you down. Never gonna run around and desert you. Of nog erger, it's the fun.

Ja, Hans Theo had het in zijn sketch over het Tiers van Vier. En ja, hij begon ook het leuke zingen. Shank. Ja, ik denk, die moeten we gewoon even draaien. We gingen terug in de tijd naar 1985.

Tram. En dat doen we samen met Kim Sins. Voor zometeen smakelijk eten. Vanmiddag veel plezier met onze Rijn en onze Antoon. En vanavond natuurlijk Arno and Friends.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Dit najaar vinden in Polen de eerste militaire oefeningen van de bondgenoten plaats die Oekraïne na een wapenstilstand gaan helpen. Gisteren hebben de leiders van de landen van de coalitie van bereidwilligen op een top in Parijs besloten gezamenlijk te gaan oefenen. Volgens de Poolse premier Donald Tusk gaat het om echte veiligheidsgaranties voor Oekraïne, maar ook voor de regio. Nederland zal ook deelnemen. Verder doen naast Polen in ieder geval het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk mee. Luchtvaartmaatschappij KLM wil niet meer over Saudi-Arabië vliegen en is op zoek naar andere routes voor twee vluchten van India naar Amsterdam die volgende week op de planning staan. Gisteren waarschuwden de Houthis in Jemen luchtvaartmaatschappijen om het Saudische luchtruim te mijden. KLM heeft de vluchten tot 23 augustus naar het land geannuleerd, maar vloog er wel overheen en houdt de ontwikkelingen in de golfregio vanwege de veiligheid van de passagiers en bemanning goed in de gaten. In Spanje zijn na de fatale natuurbranden van vorige week de lichamen van nog eens twee Belgische slachtoffers geïdentificeerd. Het gaat om een echtpaar uit de regio Gent. Een 68-jarige man en een vrouw van 66. Zij kwamen om het leven toen zij hun Spaanse huis ontvluchtten voor de naderende brand. Later bleek dat het vuur hun huis nooit bereikte. In Zuid-Spanje hebben de verwoestende natuurbranden aan zeker 12 mensen het leven gekost. Het gaat om Britten, Belgen, een Franse vrouw en een man uit Spanje. Scheepvaartmonitor United Kingdom Maritime Trade Operations meldt dat voor de kust van Oman een raketaanval op een tanker heeft plaatsgevonden. Wie de aanval heeft uitgevoerd is nog onduidelijk. Ook wordt niet gezegd om welk schip het gaat en of er slachtoffers zijn. Volgens de Verenigde Staten zit Iran achter de aanvallen op de commerciële scheepvaart en reageerde met aanvallen op Iraanse doelen, waarop Iran volgde met vergeldingsaanvallen. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten en oosten kan er later een regen- of onweersbui vallen. Bij een matige aan de kusten op het IJsselmeer krachtige noordoostenwind wordt het 23 tot 32 graden. Dit was het radionieuws.
5: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
6: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
5: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
7: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
8: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
9: Snel en simpel je drogisterij artikelen bestellen, 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
10: U stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
11: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
12: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
13: Mag.
14: Wat mag?
13: Je weet wel Mac.
14: Hè?
13: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
15: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
16: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
17: Gladio. De nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.

0: Dit is het Langstraat Media Nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. Automobilisten en fietsers in Waalwijk moeten de komende week rekening houden met een afgesloten weg. De Akkerlaan is de hoogte van de Bloemendaalweg en de Olympiaweg helemaal gesloten. Er wordt ook gewerkt aan kabels en leidingen. Daarom is de straat afgesloten voor al het gemotoriseerd verkeer. En is ook het naastgelegen fietspad gesloten. Zo zijn er wat afzettingen en omleidingsborden geplaatst. Het advies aan al het verkeer is om deze routes te volgen. En tussen Waalwijk en 's-Hertogenbosch komt een snel fietsroute. Deze verbinding, onderdeel van de F59, maakt het fietsen tussen de steden en dorpen wat sneller en veiliger. Het fietspad van bijna 19 kilometer begint op de Meidoornweg in Waalwijk en loopt via een nieuwe brug bij de Baardwijkse Overlaat naar 's-Hertogenbosch. Het pad is vrij breed en heeft weinig obstakels. Zo vormt het een aantrekkelijk alternatief voor de auto. De fietsers die rijden zoveel mogelijk gescheiden van het autoverkeer voor een ontspannen rit. Het doel is duidelijk: meer mensen vaker en fijner laten fietsen. De werkzaamheden zijn begin dit jaar in februari al begonnen, maar ze nemen nog wat tijd in beslag. Het is pas in 2029 klaar. En het aantal monden dat gevoed moet worden door de voedselbanken, dat stijgt. Dat blijkt uit een recent jaarverslag van de voedselbanken over 2025. Voedselbanken geven gratis eten aan mensen die in armoede leven en het zelf niet meer kunnen betalen. Vorig jaar kregen 155.600 mensen hulp. In Heusden kloppen steeds meer mensen aan voor hulp. De coördinatoren zien wekelijks in het hele werkgebied rondom 's-Hertogenbosch 575 huishoudens die hulp nodig hebben. In Loon op Zand is de situatie net iets anders. Daar voedt de organisatie nu 75 monden. Bestuurslid zegt: het aantal schommelt. We zien geen explosieve groei. Niet iedereen gaat naar de voedselbank. Vaak speelt schaamte een grote rol en vinden mensen het erg moeilijk om hulp te vragen.
1: Laat je elke werkdag bijpraten over het laatste nieuws uit de regio in Langstraat Languit. Erik Dankers zit van 10 tot 12 voor je klaar met een mix van nieuws, interviews en muziek. Langstraat Languit, elke werkdag. Hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

feeling me? Let's do something. Let's make a bet. 'Cause I

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
2: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
1: Dat klinkt goed.
2: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
1: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
2: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
3: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Von Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Von Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
4: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
5: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl. Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Investico en Dagblad Trouw melden dat in Nederland ruim 200 kinderen op de wachtlijst staan om een vaste voogd te krijgen. Het gaat om kinderen die niet meer bij hun ouders mogen wonen omdat die uit het ouderlijk gezag zijn gezet. Normaal gesproken krijgt een kind een voogd die beslissingen neemt en erop toeziet dat het kind veilig is. Jeugdbeschermingsorganisaties hebben met een personeelstekort en ziekteverzuim te maken en daardoor duurt het langer voor kinderen om een voogd te krijgen. Op de Franse Nationale Feestdag deden 8 Nederlandse militairen en een paar honderd collega's van andere Oekraïne-bondgenoten mee aan de parade in Parijs. Het is de eerste keer dat de coalitie van bereidwilligen meedoet. Frankrijk viert vandaag de bestorming van de Bastille en de Franse Revolutie. Dit jaar staat in het teken van het ontwaken van Europa als militaire macht. De militairen liepen langs tientallen staatshoofden en regeringsleiders die sinds gisteren in Parijs zijn voor een top van de coalitie. Onder hen premier Rob Jette. En dit najaar vinden in Polen de eerste militaire oefeningen van de bondgenoten plaats die Oekraïne na een wapenstilstand gaan helpen. Gisteren hebben de leiders van de landen van de coalitie van bereidwilligen op een top in Parijs besloten gezamenlijk te gaan oefenen. Volgens de Poolse premier Donald Tusk gaat het om echte veiligheidsgaranties voor Oekraïne, maar ook voor de regio. Nederland zal ook deelnemen. Verder doen naast Polen in ieder geval het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk mee. Er wordt zo'n 20.000 kilo Emmentaler kaas vermist. De kaas was op weg van het Zuid-Duitse Beieren naar Frankrijk, maar verdween spoorloos. De lading heeft een waarde van 80.000 euro. De vervoerder van de kaas laat weten dat hij de levering aan een logistiek bedrijf had uitbesteed dat online was benaderd. Diefstal van kaas komt wel vaker voor. In 2024 werd een kaasgroothandel in Londen voor 350.000 euro opgelicht. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten en oosten kan er later een regen- of onweersbui vallen. Bij een matige aan de kusten op het IJsselmeer krachtige noordoostenwind wordt het 23 tot 32 graden. Dit was het radionieuws.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
10: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeel bundels op freshcoco.nl.

0: Dit is het Langstraat Media Nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. Automobilisten en fietsers in Waalwijk moeten de komende weken rekening houden met een afgesloten weg. De Akkerlaan is de hoogte van de Bloemendaalweg en de Olympiaweg helemaal gesloten. Er wordt ook gewerkt aan kabels en leidingen. Daarom is de straat afgesloten voor al het gemotoriseerd verkeer. En is ook het naastgelegen fietspad gesloten. Zo zijn er wat afzettingen en omleidingsborden geplaatst. Het advies aan al het verkeer is om deze routes te volgen. En tussen Waalwijk en 's-Hertogenbosch komt een snel fietsroute. Deze verbinding, onderdeel van de F59, maakt het fietsen tussen de steden en dorpen wat sneller en veiliger. Het fietspad van bijna 19 kilometer begint op de Meidoornweg in Waalwijk en loopt via een nieuwe brug bij de Baardwijkse Overlaat naar 's-Hertogenbosch. Het pad is vrij breed en heeft weinig obstakels. Zo vormt het een aantrekkelijk alternatief voor de auto. De fietsers die rijden zoveel mogelijk gescheiden van het autoverkeer voor een ontspannen rit. Het doel is duidelijk: meer mensen vaker en fijner laten fietsen. De werkzaamheden zijn begin dit jaar in februari al begonnen, maar ze nemen nog wat tijd in beslag. Het is pas in 2029 klaar. En het aantal monden dat gevoed moet worden door de voedselbanken, dat stijgt. Dat blijkt uit een recent jaarverslag van de voedselbanken over 2025. Voedselbanken geven gratis eten aan mensen die in armoede leven en het zelf niet meer kunnen betalen. Vorig jaar kregen 155.600 mensen hulp. In Heusden kloppen steeds meer mensen aan voor hulp. De coördinatoren zien wekelijks in het hele werkgebied rondom 's-Hertogenbosch 575 huishoudens die hulp nodig hebben. In Loon op Zand is de situatie net iets anders. Daar voedt de organisatie nu 75 monden. Bestuurslid zegt: het aantal schommelt. We zien geen explosieve groei. Niet iedereen gaat naar de voedselbank. Vaak speelt schaamte een grote rol en vinden mensen het erg moeilijk om hulp te vragen.
1: Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
1: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In het Groningse Ter Apel wordt door het Rode Kruis de nieuwe dagopvang voor asielzoekers ingericht. Mensen die in de noodopvang worden opgevangen kunnen daarover water, stroom en wifi beschikken. Asielzoekers voor wie nog geen opvangplek in Ter Apel is, zullen als het goed is morgen in het pand in de buurt van het aanmeldcentrum worden opgevangen. In het kantoor zijn toiletten, maaltijden, koffie, thee en airconditioning aanwezig. Na de nodige incidenten op het grasveld voor de opvang moet het binnen een stuk veiliger zijn. De voorzitter van de Europese Commissie, von der Leyen, gaat morgen naar Oekraïne en zal Kiev bezoeken. Politico meldt dat ze ter plaatse de EU-uitbreiding en defensie wil bespreken. Verdere details wil haar woordvoerder uit veiligheidsoverwegingen niet geven. Vanmorgen hebben de EU-lidstaten groen licht gegeven om een nieuw deel van de Oekraïnse onderhandelingen voor toetreding tot de Europese Unie te openen. De tanker die voor de kust van Oman werd aangevallen is van Stolt Magnesium uit Rotterdam. Dat meldt scheepvaartmonitor UKMTO. In de machinekamer brak brand uit, maar de bemanning zou ongedeerd zijn. Het is nog onduidelijk wie voor de aanval die gisteren zou hebben plaatsgevonden verantwoordelijk is. In de golfregio worden de laatste tijd wel vaker tankers aangevallen. Volgens de VS zit Iran achter de aanvallen in de straat van Hormuz. Investico en Dagblad Trouw melden dat in Nederland ruim 200 kinderen op de wachtlijst staan om een vaste voogd te krijgen. Het gaat om kinderen die niet meer bij hun ouders mogen wonen omdat die uit het ouderlijk gezag zijn gezet. Normaal gesproken krijgt een kind een voogd die beslissingen neemt en erop toeziet dat het kind veilig is. Jeugdbeschermingsorganisaties hebben met een personeelstekort en ziekteverzuim te maken en daardoor duurt het langer voor kinderen om een voogd te krijgen. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten en oosten kan er later een regen- of onweersbui vallen. Bij een matige aan de kusten op het IJsselmeer krachtige noordoostenwind is het 23 tot 32 graden. Dit was het radionieuws.
4: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
7: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
8: Schakel maar in.
9: Van harte welkom.
10: Schakel maar in.
8: En geniet.
11: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
8: Gewoon lekker lang luisteren.
12: Wat zegt u?
10: Gewoon lekker.

1987, Rational en Temptation. Ik kan me nog goed herinneren dat rond die periode ook de Virato was. De audio- en videobeurs. En deze man op de Hilversum 3 stand zingende dit liedje. Snoeihard maar haarzuiver. Hi-fi. Dat wel natuurlijk. Temptation, Rational dus. Terug van 1987 en de opener van deze middagmix. Goedemiddag en hartelijk welkom. Het is vandaag dinsdag. Opnieuw een warme en zomerse dag is het buiten. En de muziek is ook zomers en lekker. En nogmaals, je weet het, dit programma als interactieve live wordt gestreamd vanuit Studio Vlijmen. Je kunt meekijken in de radiostudio via www.rijnroosendaal.nl. Rijn met een korte I en Roosendaal met twee O's en één S. Dan komt het ook aan. En uiteraard kun je meekijken via de website van Langstad Media. www.langstadmedia.nl. Via Langstad FM doorklikken naar programma's en dan weer naar de middagmix. Voor de rest hebben we nog Sien van de Kamer. Nee, niet Sien van de Kamer te regelen. Nieuws. Vandaag is Erik aan de beurt. Ik geloof dat Sien weer vakantie heeft. Dus Erik leest vandaag het nieuws. Voor de rest hebben we nog weer een verkeer. Het origineel in de koffer. En natuurlijk muziek uit de playlist al hier. Een van die liedjes die we vaag nog wel kennen ergens anders van. Bebe Rexha en Fateless. A New Religion.

altijd wel leuk om dit even terug te horen. Beste man is niet oud geworden en eentje in de 50 volgens mij. En dit was tijd een van die eentjes uit de jaren 70. 1974, Nico Haken, Honky Tonky Pianissie. Speel maar verder op je zinsappagissie. Und so weiter. Jouw middagmix op dinsdag. Lekker warm buiten. De radio staat aan, de middagmix met Rai Roosendaal. En je weet het, je kunt reageren op dit radioprogramma. 06 21 21 22 10. Heb je verzoekjes door. Nu, Romy.

Maxwell en Grosso en Renegade in de original mix hier in de middagmix. Dat rijmt ook weer. Jouw middagmix. Misschien heb je het materiaal wel verzameld allemaal van deze mannen. Level 42, ze hebben het nodig allemaal uitgebracht. En ook muziek van het album World Machine. Level 42, Something About You. Je hoort het vandaag in de albumversie.

0: Dit is het Langstraat Media Nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. Automobilisten en fietsers in Waalwijk moeten de komende weken rekening houden met een afgesloten weg. De Akkerlaan is de hoogte van de Bloemendaalweg en de Olympiaweg helemaal gesloten. Er wordt ook gewerkt aan kabels en leidingen. Daarom is de straat afgesloten voor al het gemotoriseerd verkeer. En is ook het naastgelegen fietspad gesloten. Zo zijn er wat afzettingen en omleidingsborden geplaatst. Het advies aan al het verkeer is om deze routes te volgen. En tussen Waalwijk en 's-Hertogenbosch komt een snel fietsroute. Deze verbinding, onderdeel van de F59, maakt het fietsen tussen de steden en dorpen wat sneller en veiliger. Het fietspad van bijna 19 kilometer begint op de Meidoornweg in Waalwijk en loopt via een nieuwe brug bij de Baardwijkse Overlaat naar 's-Hertogenbosch. Het pad is vrij breed en heeft weinig obstakels. Zo vormt het een aantrekkelijk alternatief voor de auto. De fietsers die rijden zoveel mogelijk gescheiden van het autoverkeer voor een ontspannen rit. Het doel is duidelijk: meer mensen vaker en fijner laten fietsen. De werkzaamheden zijn begin dit jaar in februari al begonnen, maar ze nemen nog wat tijd in beslag. Het is pas in 2029 klaar. En het aantal monden dat gevoed moet worden door de voedselbanken, dat stijgt. Dat blijkt uit een recent jaarverslag van de voedselbanken over 2025. Voedselbanken geven gratis eten aan mensen die in armoede leven en het zelf niet meer kunnen betalen. Vorig jaar kregen 155.600 mensen hulp. In Heusden kloppen steeds meer mensen aan voor hulp. De coördinatoren zien wekelijks in het hele werkgebied rondom 's-Hertogenbosch 575 huishoudens die hulp nodig hebben. In Loon op Zand is de situatie net iets anders. Daar voedt de organisatie nu 75 monden. Bestuurslid zegt: het aantal schommelt. We zien geen explosieve groei. Niet iedereen gaat naar de voedselbank. Vaak speelt schaamte een grote rol en vinden mensen het erg moeilijk om hulp te vragen.
1: En dat is wel Erik van Vliet. Meestal zegt het er even bij dat je nog kunt kijken op Langstraat Media voor meer nieuws. Maar dat is hier schijnbaar vergeten. Dus het viel even stil. Dames en heren, het weerbericht. Ondanks enkele wolken schijnt vandaag de zon uitbundig. Het blijft droog en er waait een meest matige noordoostenwind, windkracht 3 tot 4. Het wordt 24 of 25 graden in het Waddengebied en 25 tot 30 graden elders. In delen van Brabant en Limburg wordt het 31 of 32 graden. Na een zonnige en warme zomeravond volgt een rustige nacht. Het koelt af na zo'n 15 tot 20 graden. Morgen is het wederom zonnig en warm. Het wordt dan zo'n 24 tot 30 graden. Dan de verkeersinformatie. Eens even kijken wat gaat op de wegen. 40 files, 108 kilometer. Dit zijn de belangrijkste knelpunten in onze regio. De A2, Eindhoven richting Maastricht tussen Elslo en Maastricht-Noord. Langzaam rijden door stilstaand verkeer. Verkeer richting Maastricht voor Heerlen staat hier. Staat in ieder geval een file van 1 kilometer. En zo'n vertraging van 8 minuten als je daar toevallig rondrijdt. Daar op de A2 daar in de buurt. De A16 dan, Breda richting Rotterdam, tussen Rotterdam-Kralingen en knooppunt Terbrechtseplein. Langzaam rijdt tot stilstaand verkeer, staat 2 kilometer file, de vertraging zo'n 8 minuten. De A27, Breda richting Gorkum, tussen Nieuwendijk en knooppunt Gorkum. Langzaam rijdt tot stilstaand verkeer, 5 kilometer file, de vertraging 13 minuten. En ook op diezelfde A27, Utrecht richting Gorkum, tussen Houten en knooppunt Everdingen. Langzaam rijdt tot stilstaand verkeer, dat zal allemaal komen door wegwerkzaamheden. Er staat 3 kilometer file, de vertraging zo'n 3 minuten, dus dat valt eigenlijk ook nog wel mee. En tot zover de verkeersinformatie. Jouw middagmix op dinsdag. Kevin Harris en Jazzy Satisfy.

0: over twee platen met een dadelijke relatie. Goede idee daarvoor hebbende, laat het mij maar weten. Je kunt het mailen, middagmix@langstraatmedia.nl. Je kunt het appen op 06. De WhatsApp studio. Dat is WhatsApp nummer van de studio, zo moet ik het eigenlijk zeggen. 06-21-21-32-10. En dan gaan we ermee aan de slag en ga je voor de eeuwige roem. Vandaag de volgende combinatie. Gewoon weer een aparte deze. Je moet hem even zien en even horen. En dan denk je van ja. Wat hebben we wel nu? Het was het jaar 2002 dat Stewart de hit Now I'm Free uitbracht. Ze hadden maar twee hitjes in de top 40. Now I'm Free was de grootste hit. 16 weken top 40. Piekt op nummer 13. En die andere was Fill the Tire. 4 weken top 40. En dat haalde dan nog de 23e plaats. En dat was eigenlijk de carrière dan van Stewart. Maar nou, I'm Free, Let It Be is wel een bekende in ieder geval vandaag. Een klein jaartje later, Curtis Mondrick en How Did You Know? Je zegt, goed luisteren naar deze plaat, een dansbare plaat, dan hoor je heel duidelijk de melodielijn dat hij is gejat van Stewart. Tja, je mag snel bepalen wat je nou leuker vindt. Overigens, die single van Curtis Mondrick heeft wel in de top 40 gestaan nog even. 5 weken top 40 en haalde slechts de 30e plaats, dus niet echt een grote hit geweest, dus. Maar wie weet vindt het wel een beter werk, je weet het niet. Je mag zo'n plaatje in ieder geval beter vindt. Het origineel van Stewart, Now I'm Free, uit het jaar 2002, of via het werkje van Curtis Mondrick. En Did You Know uit het jaar 2003, een betere. Aan jou de keuze bij deze.
1: Het origineel
2: en de cover.

0: Nou, dat is wat eigenlijk in elkaar steekt, hè. Curtis, Matronix, Press en Harmonix, How Did You Know. Duidelijk de melodielijn gejat van Stewart. Now I'm Free uit het jaar 2002. Ze doen dan weer een originele koffer geboren en ontmaskert hier in deze radioshow. Goeie ideeën ervoor, laat het mij maar weten. Je kunt het melden via middagmix@langstadmedia.nl of even appen op 06 21 21 32 10. En wie weet ben je de volgende keer aan de beurt en ga je voor de eeuwige roem.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
2: Week in, week uit.
1: Ook jouw favorieten tellen mee.
2: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week.
1: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
2: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
2: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
1: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5. Dit is de flitsschijf van deze week.
3: De Bausa. Lose my

De Bosa en Lucy Myself. Eens kijken wat deze gaan doen. Komende week is hier de Flitsvijf. Misschien dat hij gaat landen aankomende zaterdag in de Flits de 50. De hitlijst, de lijsten. En gaat hij voor de eeuwig roem. En wordt het een grote hit. We gaan het afwachten of het echt gaat gebeuren in ieder geval. Nederlandstalige muziek, het kan gewoon weer. En ook Engelstalige muziek. Het gebeurt regelmatig dat platen vanuit de Flitsvijf-positie doorschieten naar de top 40. En ook naar de Flits de 50 uiteraard. Hey, vanaf de hitpraten van nu en even terug naar de hitpraters van de jaren 70, 1979. Deze klassieker, The Sister Sledge en Lost in Music.

Michael Gray en The Borderline. 2006 was de hele hit. Al zijn lastige tijd in deze aflevering van de middagmix. Dus zijn we klaar, mensen. Ik weet het, een uurtje is zo weer voorbij. Mooie liedjes duren nooit lang, hè? Nee, is het zo weer klaar. Ik dank weer voor het volgen. Morgen zijn we er gewoon weer met een nieuwe aflevering van de middagmix. Dan weer de woensdageditie. De zaag ligt alweer klaar om die week door te zagen. Hoe dan ook. Je kunt reageren op dit radioprogramma, laat weten wat je aanstaat. Laat weten wat jij nog mist of wat je graag wilt horen. Middagmix@langstaatmedia.nl. Of even appen op 06-21-21-32-10. Zometeen een paar uurtjes non-stop. En dan om 5 uur weer Anton Nachtzaan met Van Zessen klaar. Hij is op dit moment alweer de muziek aan het uitzoeken in Studio Putten. Dan gaan de streams weer open naar zijn studio. Zometeen gaan de streams hier weer sluiten. Studio Vlijmen gaat sluiten. Een paar uurtjes non-stop en dan om 5 uur Anton Nachtzaan weer. De laatste, A Flock of Seagulls, Wishing.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
3: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
4: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
3: Dat klinkt goed.
4: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
3: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
4: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
2: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Belgische autoriteiten melden dat bij een brand in Brussel vanmorgen meerdere mensen om het leven zijn gekomen. Er worden nog 6 mensen vermist. De brand ontstond op de tweede verdieping van een appartementencomplex dat op dit moment gerenoveerd wordt. Het vuur kon snel geblust worden, maar brandende deeltjes kwamen in de liftschacht terecht, waarna er brand in de kelder van het pand ontstond. 200 mensen zijn uit het gebouw geëvacueerd. De 33-jarige Jamal T. uit Duitsland is door de rechter vrijgesproken. T. moest voor de rechter verschijnen in de zaak over de dodelijke aanrijding van de 14-jarige Tamar in 2020. Het meisje werd aangereden nadat ze van huis was weggelopen. Volgens de rechtbank is niet aan te tonen dat T. niet goed op de weg gelet heeft. Het Openbaar Ministerie had hiervoor 2 weken gevangenisstraf geëist. T. werd ook vrijgesproken van het doorrijden naar het ongeluk zonder naar het slachtoffer om te kijken. De verdachte dacht dat hij over een dier was gereden. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de 34-jarige Maurice B., die verdacht wordt een vrouw te hebben gedood in zijn huis in Arnhem, het lichaam verminkt met als doel om het te laten verdwijnen. Het lichaam van de vrouw werd op 2 april in het huis aangetroffen. De verdachte werd diezelfde dag opgepakt. Het slachtoffer zou voor een seksafspraak op 29 maart naar de woning van B. zijn gegaan. De twee zouden ruzie hebben gekregen. Justitie wacht nog op het definitieve sectierapport. Libanon en Israël zitten in Rome aan de onderhandelingstafel. De gesprekken vinden plaats in de ambassade van de Verenigde Staten die bemiddelen. Een belangrijk punt is dat Israël zich uit het zuiden van Libanon terugtrekt. Volgens Israël zit het daar om het noorden van het land tegen Hezbollah te beschermen. Voor Iran is een staakt het vuren in Libanon een keiharde voorwaarde voor het uiterst kwetsbare bestand dat het land met de VS is overeengekomen. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten en oosten kan er later een regen- of onweersbui vallen. Bij een matige aan de kusten op het IJsselmeer krachtige noordoostenwind is het 23 tot 32 graden. Dit was het radionieuws.
6: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
12: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
13: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
14: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
15: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.

Dit is het Langstraat Media Nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. Automobilisten en fietsers in Waalwijk moeten de komende weken rekening houden met een afgesloten weg. De Akkerlaan is de hoogte van de Bloemendaalweg en de Olympiaweg helemaal gesloten. Er wordt ook gewerkt aan kabels en leidingen. Daarom is de straat afgesloten voor al het gemotoriseerd verkeer. En is ook het naastgelegen fietspad gesloten. Zo zijn er wat afzettingen en omleidingsborden geplaatst. Het advies aan al het verkeer is om deze routes te volgen. En tussen Waalwijk en 's-Hertogenbosch komt een snel fietsroute. Deze verbinding, onderdeel van de F59, maakt het fietsen tussen de steden en dorpen wat sneller en veiliger. Het fietspad van bijna 19 kilometer begint op de Meidoornweg in Waalwijk en loopt via een nieuwe brug bij de Baardwijkse Overlaat naar 's-Hertogenbosch. Het pad is vrij breed en heeft weinig obstakels. Zo vormt het een aantrekkelijk alternatief voor de auto. De fietsers die rijden zoveel mogelijk gescheiden van het autoverkeer voor een ontspannen rit. Het doel is duidelijk: meer mensen vaker en fijner laten fietsen. De werkzaamheden zijn begin dit jaar in februari al begonnen, maar ze nemen nog wat tijd in beslag. Het is pas in 2029 klaar. En het aantal monden dat gevoed moet worden door de voedselbanken, dat stijgt. Dat blijkt uit een recent jaarverslag van de voedselbanken over 2025. Voedselbanken geven gratis eten aan mensen die in armoede leven en het zelf niet meer kunnen betalen. Vorig jaar kregen 155.600 mensen hulp. In Heusden kloppen steeds meer mensen aan voor hulp. De coördinatoren zien wekelijks in het hele werkgebied rondom 's-Hertogenbosch 575 huishoudens die hulp nodig hebben. In Loon op Zand is de situatie net iets anders. Daar voedt de organisatie nu 75 monden.

Kijk dan op onze website bij Uitzending Gemist op langstraatnieuws.nl. Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee Groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee Groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
3: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De 26-jarige Christian W. uit het Gelderse Ulft is door de rechter tot TBS met dwangverpleging veroordeeld voor het doden van de 23-jarige Lisanne uit Hoogkeppel. De verdachte krijgt geen gevangenisstraf omdat hij vanwege een psychotische stoornis volledig ontoerekeningsvatbaar was toen hij Lisanne op 23 juni 2024 in haar eigen huis doodstak. W. logeerde bij haar. De NS gaat de regels in de trein aanpassen. Zo mogen reizigers hun tas niet meer op een stoel neerleggen. Die moet in het bagagerek worden geplaatst of op schoot worden gehouden. Een grote ergernis voor passagiers zijn de stoelen die door bagage bezet worden gehouden. Hoe het nieuwe verbod gehandhaafd gaat worden is nog niet duidelijk. Er komen geen boetes voor een tas op de stoel. NS wil reizigers bewust maken van de regel. De verharde toon van de Amerikaanse regering tegen het internationaal strafhof in Den Haag baart het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zorgen. De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio heeft een grote campagne tegen het strafhof aangekondigd, omdat deze een onaanvaardbare bedreiging voor de Amerikaanse soevereiniteit zou vormen. Eerder had de VS al sancties tegen de hoofdaanklager, de plaatsvervangende aanklagers en rechters van het ICC ingesteld. Nederland meldt dat het als verdragspartij en gastland achter het hof en zijn medewerkers staat. De twee hoofdverdachten van de diefstal van Franse kroonjuwelen uit het Louvre in Parijs op 19 oktober vorig jaar hebben verklaard niet te weten wie hun opdrachtgever was. De Franse krant Le Monde heeft inzage in de verhoren gehad. De twee verdachten zijn een 40-jarige illegale taxichauffeur en een 36-jarige werkloze man die aan een psychische aandoening leidt. De twee werden vrij snel na de roof opgepakt. Ze hebben uitgelegd dat ze een paar dagen voor de roof zijn geronseld door iemand wiens naam ze uit angst voor wraak niet willen noemen. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten en oosten kan er later een regen- of onweersbui vallen. Bij een matige aan de kusten op het IJsselmeer krachtige noordoostenwind is het 23 tot 32 graden. Dit was het radionieuws.
6: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
8: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
9: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
10: Start de motor! motor. De boerderij wacht.
11: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
12: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
13: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
14: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.

take this anymore.

0: Dit is het Langstraat Media Nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. Automobilisten en fietsers in Waalwijk moeten de komende weken rekening houden met een afgesloten weg. De Akkerlaan is de hoogte van de Bloemendaalweg en de Olympiaweg helemaal gesloten. Er wordt ook gewerkt aan kabels en leidingen. Daarom is de straat afgesloten voor al het gemotoriseerd verkeer. En is ook het naastgelegen fietspad gesloten. Zo zijn er wat afzettingen en omleidingsborden geplaatst. Het advies aan al het verkeer is om deze routes te volgen. En tussen Waalwijk en 's-Hertogenbosch komt een snel fietsroute. Deze verbinding, onderdeel van de F59, maakt het fietsen tussen de steden en dorpen wat sneller en veiliger. Het fietspad van bijna 19 kilometer begint op de Meidoornweg in Waalwijk en loopt via een nieuwe brug bij de Baardwijkse Overlaat naar 's-Hertogenbosch. Het pad is vrij breed en heeft weinig obstakels. Zo vormt het een aantrekkelijk alternatief voor de auto. De fietsers die rijden zoveel mogelijk gescheiden van het autoverkeer voor een ontspannen rit. Het doel is duidelijk: meer mensen vaker en fijner laten fietsen. De werkzaamheden zijn begin dit jaar in februari al begonnen, maar ze nemen nog wat tijd in beslag. Het is pas in 2029 klaar. En het aantal monden dat gevoed moet worden door de voedselbanken, dat stijgt. Dat blijkt uit een recent jaarverslag van de voedselbanken over 2025. Voedselbanken geven gratis eten aan mensen die in armoede leven en het zelf niet meer kunnen betalen. Vorig jaar kregen 155.600 mensen hulp. In Heusden kloppen steeds meer mensen aan voor hulp. De coördinatoren zien wekelijks in het hele werkgebied rondom 's-Hertogenbosch 575 huishoudens die hulp nodig hebben. In Loon op Zand is de situatie net iets anders. Daar voedt de organisatie nu 75 monden. Bestuurslid zegt: het aantal schommelt. We zien geen explosieve groei. Niet iedereen gaat naar de voedselbank. Vaak speelt schaamte een grote rol en vinden mensen het erg moeilijk om hulp te vragen.
1: Elke werkdag voor de wekker wakker worden met de Verboden Show. Verboden Show. Erik van Vliet brengt je tussen 6 en 7 het nieuws van de dag. Jouw ochtendvitamine. Hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
2: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
1: Dat klinkt goed.
2: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
1: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
2: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het verbod van digitale economie en soevereiniteitsstaatssecretaris Willemijn Aerts blijft voorlopig in stand. Dat heeft de rechter bepaald. Aerts wil niet dat Solfinity, het bedrijf dat het DigiD-platform beheert, door het Amerikaanse IT-bedrijf Kyndryl wordt overgenomen. Dit vanwege het eventuele risico dat de VS inzage krijgen in data die van nationaal belang zijn. Solfinity had een kort geding aangespannen om het besluit van de staatssecretaris te laten schorsen. Er is een 54-jarige man aangehouden die verdacht wordt verantwoordelijk te zijn voor de grote brand eind vorige week in het Noord-Hollandse Wijk aan Zee. Bij deze brand werden 6 strandhuisjes in de as gelegd en raakten 2 mensen gewond. In het onderzoek kreeg de politie de man uit Roosendaal in het vizier. Onduidelijk is nog wat zijn motief geweest is. De in Nederland gevestigde rakettenmaker Destinus werkt met 4 andere bedrijven samen aan een wapen dat snelle Russische raketten in de ruimte onschadelijk kan maken. Als het aan de 5 ligt, kan volgend jaar de Bliksem Exo al getest worden. Destinus is een grote naam in het fabriceren van drones en raketten en werkt nu samen met onder andere Airbus, Defense en Space. Ballistische raketten zijn moeilijk tegen te houden omdat ze de ruimte invliegen om daarna met hoge snelheid op het doelwit neer te dalen. Afgelopen maand is een record aantal Oekraïense burgers om het leven gekomen. Het gaat om zeker 293 mensen. Dat meldt de VN Mensenrechtenmissie in Oekraïne. De missie ziet een alarmerende, escalerende trend met een stijgende tol aan burgerslachtoffers. Dit is het gevolg van het toenemende gebruik van krachtige wapens die bijzonder dodelijk zijn in dichtbevolkte stedelijke gebieden. Daar komt bij dat Oekraïne een chronisch tekort aan onderscheppingraketten heeft. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warm. In het oosten en zuidoosten kan plaatselijk een regen- of onweersbui voorkomen. In de nacht is het droog en ligt de temperatuur tussen de 14 en 19 graden. Dit was het radionieuws.
5: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
6: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
5: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
7: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
12: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
13: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl. Schakel maar in.
14: Van harte welkom.
15: Schakel maar in.
13: En geniet.
16: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
17: Gewoon lekker lang luisteren.
18: Wat zegt u?
19: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Vesta Williams, 1987. Once bitten, twice shy. Ben jij ook een beetje shy, een beetje verlegen? Ah. Ik hoor net dat Pogacar alles weer groot rijdt. Dus ja, waar is de spanning nog in de ronde van Frankrijk? Juist, die is er niet. Die is eigenlijk al een week helemaal verdwenen, dus wat dat betreft. Jammer, maar helaas.
1: Van 6 en klaar met Anton Nachtveld.
0: En die zegt een prima goedemiddag. Het is bijna 5:09. Het is vandaag 14 juli. Het is met 25 tot 30 graden zomers tot tropisch warm. In het zuidoosten van ons land is het nog warmer. En het blijft de komende dagen ook lekker van deze temperatuur. Er staat 296 kilometer aan één gesloten blik. Daar hoor je straks uiteraard nog meer over. En voor de rest hebben we alleen maar de lekkerste muziek voor je onderweg om je te begeleiden van werk naar huis. We hebben het regionale nieuws vandaag met Erik van Vliet. We hebben de verkeersinformatie, ik zei het al, en het uitgebreide weerbericht. Kortom, reden genoeg om te blijven hangen en snel van start te gaan met Peter van Ham. Don't believe a word.

En alweer is er een etappe gewonnen door Tadej Pogačar. Die Tsjech, ja. Pogačar. Of zoiets. Maar waardoor de spanning weer verder en verder en verder en verder en verder en verder en verder te zoeken is, als het ware. Waar de spanning ook ver te zoeken is, is op Slanswegen. Want daar staat ongeveer 315 kilometer file te vinden op de A2. Langzaam rijdt verkeer op de ring. Sertogenbosch is de hoofdrijbaan tussen de Martinus Nijhoffbrug en knooppunt Hintam. 12 kilometer maar liefst. Een klein half uurtje vertraging. Stilstaand verkeer tussen knooppunt Oude Rijn en Afrit Everdingen. 10 kilometer, het levert een half uur vertraging op. En op de verbindingsweg A2 vanuit Den Bosch rijdt het langzaam op de verbindingsweg A2. 1 kilometer file al daar. Dan de A27. Stilstaand verkeer op de hoofdrijbaan tussen knooppunt Rijnsweert en Hagestein. 11 kilometer, ruim 35 minuten vertraging al daar. Stilstaand verkeer tussen knooppunt Gorkum en afrit Werkendam. 4 kilometer, vertraging van 20 minuten. En tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Gorkum staat door wegwerkzaamheden is de boel afgesloten. En de verbindingsweg vanuit Hilversum die is ook dicht al daar. Dat levert een kilometer file op. Dan de A29 staat er stil op de hoofdrijbaan tussen knooppunt Vaanplein en Oud-Beijerland. 6 kilometer. De A58. Stilstaand verkeer op de hoofdrijbaan tussen Afrit Best en Moergestel. 4 kilometer. Rijdt langzaam tussen knooppunt Bataldorp en Afrit Oorschot. 5 kilometer. En op de ring Tilburg. Langzaam rijdt verkeer tussen Afrit Tilburg Reeshof. Waar anders. En Afrit Ulvenhout voor 4 kilometer. Dan de A59, afrit Heusden, stilstandverkeer op de hoofdrijbaan tussen afrit Heusden en afrit Waalwijk. Door een eerder pechgeval, 10 minuten vertraging, 4 kilometer file. Het gaat ook langzaam tussen afrit Vlijmen en afrit Drunenwest, 4 kilometer en oplopend. Kleine 10 minuten vertraging al daar. En op de ring Sertogenbosch, langzaam rijdt verkeer tussen hoofdrijbaan Sertogenbosch, Maaspoort en afrit Sertogenbosch West. En daar heb je een kilometer of 4 vertraging. Sterkte als je in de file staat.

De Bossa. Deense band en Lose Myself. Het is 5:30. Zometeen Erik van Vliet met het regionale nieuwsbulletin. En ook daarna ben ik bij je terug met het weer. Tot die tijd de Count the Crows en Bluff. Holiday in Spanje.

0: Dit is het Langstraat Media Nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. Automobilisten en fietsers in Waalwijk moeten de komende week rekening houden met een afgesloten weg. De Akkerlaan is de hoogte van de Bloemendaalweg en de Olympiaweg helemaal gesloten. Er wordt ook gewerkt aan kabels en leidingen. Daarom is de straat afgesloten voor al het gemotoriseerd verkeer. En is ook het naastgelegen fietspad gesloten. Zo zijn er wat afzettingen en omleidingsborden geplaatst. Het advies aan al het verkeer is om deze routes te volgen. En tussen Waalwijk en 's-Hertogenbosch komt een snel fietsroute. Deze verbinding, onderdeel van de F59, maakt het fietsen tussen de steden en dorpen wat sneller en veiliger. Het fietspad van bijna 19 kilometer begint op de Meidoornweg in Waalwijk en loopt via een nieuwe brug bij de Baardwijkse Overlaat naar 's-Hertogenbosch. Het pad is vrij breed en heeft weinig obstakels. Zo vormt het een aantrekkelijk alternatief voor de auto. De fietsers die rijden zoveel mogelijk gescheiden van het autoverkeer voor een ontspannen rit. Het doel is duidelijk: meer mensen vaker en fijner laten fietsen. De werkzaamheden zijn begin dit jaar in februari al begonnen, maar ze nemen nog wat tijd in beslag. Het is pas in 2029 klaar. En het aantal monden dat gevoed moet worden door de voedselbanken, dat stijgt. Dat blijkt uit een recent jaarverslag van de voedselbanken over 2025. Voedselbanken geven gratis eten aan mensen die in armoede leven en het zelf niet meer kunnen betalen. Vorig jaar kregen 155.600 mensen hulp. In Heusden kloppen steeds meer mensen aan voor hulp. De coördinatoren zien wekelijks in het hele werkgebied rondom 's-Hertogenbosch 575 huishoudens die hulp nodig hebben. In Loon op Zand is de situatie net iets anders. Daar voedt de organisatie nu 75 monden. Bestuurslid zegt: het aantal schommelt. We zien geen explosieve groei. Niet iedereen gaat naar de voedselbank. Vaak speelt schaamte een grote rol en vinden mensen het erg moeilijk om hulp te vragen.
1: En tot zover. Tijd voor het weerbericht. Het is 5:03. Het is vrij zonnig zomerweer met 25 tot 30 graden. Is het zomers tot tropisch warm. In het zuidoosten is het lokaal nog warmer. Aan zee is het juist wat koeler, vooral op de Wadden. Op een lokale bijna blijft het droog. Vrijdag zijn er behalve zonnige perioden ook wolkenvelden. En in de middag en avond is er kans op een regen- of onweersbui. Tot die tijd blijft het aanhoudend zomers. Later in deze middag worden er wat stapelwolken gevormd. Mogelijk ontstaat er in het oosten tegen de avond een onweersbui. Vanavond is het, vanaf het begin van de avond, daalt de temperatuur langzaam. Het blijft nog een hele tijd zomers warm. Met halverwege de avond 20 graden in het noorden en 25 graden in het midden en 28 graden in de Langstraat en in Limburg. De zon schijnt en aan het eind van de avond maakt het oosten nog een kans op een lokale bui. Komende nacht is het op wat sluierbewolking na vrij helder. De temperatuur daalt naar 15 tot 19 graden en er staat een zwakke aan de kust matige noordwestenwind.

1986, David Bowie. En The Absolute Beginners. 10 weken top 40 en hij piekte op nummer 4. Het is 9 over half 6, smakelijk eten mocht je aan tafel zitten. Door een aanrijding op de spoor bij station Eindhoven-Strijp-Essen rijden er vanmiddag geen treinen tussen Eindhoven en Boksel. Dat heeft grote gevolgen voor het treinverkeer tussen Eindhoven en Den Bosch en tussen Eindhoven en Tilburg. Wat er precies gebeurd is bij het Eindhovense station Strijp-Essen is niet echt duidelijk. Reizigers moeten rekening houden met flinke vertraging en dit duurt na verwachting tot 7 uur vanavond. Houd er dus rekening mee mocht je met de trein gaan richting Eindhoven of Tilburg of Den Bosch vanavond. Nieuwe muziek nu van Marcel Kaptein.

Di Andrea True Connection. En more, 1976. Kwart voor zes. Zo direct de speciale aanbieding. Maar eerst Coolio featuring LV. En Gangsta's Paradise. 1985 op Langstraat.

ruim 40 jaar Anton Akzam op die oude radio met The Crowd Was Singing Wonderwall. Inderdaad, ik zou bijna een Wonderwall voorop gaan tuigen. Het is 7 minuten van de klok van 3, straks om 8 uur Arno en Friends. En tussen 6 en 8 de lekkere non-stop muzikale klanken. Dit programma is er morgen uiteraard weer tussen 5 en 6. Ook dan weer met de lekkerste muziek, het regionale nieuws uit de Langstraat, het weerbericht, de flitsschijf en de speciale aanbieding. We gaan er zometeen uit met de Fruits of Labor, over speciale aanbiedingen gesproken voor de dancefloor. En ik laat je van nu achter met muziek uit 1999 van Enrique Iglesias en Bailamos. En ik zeg een heel fijne avond en tot morgen!

0: Het einde van je werkdag. Wij begeleiden je van werk naar huis. Dit is Van Zessen Klaar.
1: Het is zomer.
2: Zomer op je radio.
0: Zomer op je radio.
2: Anton Nachtzaam.
0: Op Langstraat FM.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Francis Dix met het radionieuws. De Nederlandse tanker Stolt Magnesium is voor de kust van Oman beschoten, waarna brand in de machinekamer ontstond. De 23 bemanningsleden zijn ongedeerd. Volgens een woordvoerder van de rederij is het onbekend wat er is afgeschoten en waar het projectiel vandaan kwam. Dat wordt nog onderzocht. In het gebied worden vaker schepen aangevallen. Oman grenst aan de Straat van Hormuz. Amerika zegt dat Iran verantwoordelijk is voor alle aanvallen daar op schepen. Het verbod van staatssecretaris Aerts van digitale economie en soevereiniteit blijft in stand. DigiD mag niet in Amerikaanse handen komen. Dat heeft de rechter bepaald. Aerts wil niet dat Solvinity, het bedrijf dat DigiD beheert, door het Amerikaanse IT-bedrijf Kendrill wordt overgenomen. Dit vanwege het eventuele risico dat de Verenigde Staten inzage krijgen in data die van nationaal belang zijn. Solvinity had een kort geding aangespannen om dit besluit te laten schorsen. Er is een 54-jarige man aangehouden die verdacht wordt verantwoordelijk te zijn voor de grote brand eind vorige week in Wijk aan Zee. Bij deze brand werden 6 strandhuisjes in de as gelegd en raakten 2 mensen gewond. Tijdens het onderzoek kreeg de politie de man uit Roosendaal in het vizier. Onduidelijk is nog wat zijn motief is geweest. Afgelopen maand is een record aantal Oekraïense burgers om het leven gekomen. Het gaat om zeker 293 mensen. Dat meldt de VN Mensenrechtenmissie in Oekraïne. De missie ziet een alarmerende, escalerende trend met een stijgende tol aan burgerslachtoffers. Dit is het gevolg van het toenemende gebruik van krachtige wapens die bijzonder dodelijk zijn in dichtbevolkte stedelijke gebieden. Daar komt bij dat Oekraïne een chronisch tekort aan onderscheppingsraketten heeft. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang zonnig en warm. In het oosten en zuidoosten kan heel plaatselijk een bui voorkomen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 14 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Kesbeke, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
6: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
8: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
9: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
10: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl,
11: Al vanaf 30 paar te bestellen.
12: Mag.
13: Wat mag?
12: Je weet wel Mac.
13: Hè?
12: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
14: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd. Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
15: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
16: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De Amerikaanse president Trump ziet af van tolheffing voor vrachtschepen die door de straat van Hormuz varen. Hij heeft benadrukt dat de zeestraat open is voor schepen, behalve als die naar Iran gaan of daar vandaan komen. Gisteren zei hij voor de scheepvaart tol te willen heffen. De hoogte zou per schip 20% van de lading moeten zijn. Daar komen volgens Trump deals voor in de plaats op het gebied van handel en investeringen die hij gaat sluiten met leiders in de regio. De brandweer in Frankrijk hoopt de twee brandhaarden van de grote natuurbrand bij Fontainebleau bij Parijs vandaag onder controle te krijgen. Tot nu toe is ruim 2050 hectare verbrand. Volgens minister Núñez van Binnenlandse Zaken zijn de branden ingedampt, maar nog niet onder controle. Om te voorkomen dat de vlammen zich verder kunnen verspreiden, worden bosranden nat gespoten. En het leger helpt met twee bulldozers. Ook worden blusvliegtuigen en helikopters ingezet. De Nederlandse tanker Stolt Magnesium is voor de kust van Oman beschoten, waarna brand in de machinekamer ontstond. De 23 bemanningsleden zijn ongedeerd. Volgens een woordvoerder van de rederij is het onbekend wat er is afgeschoten en waar het projectiel vandaan kwam. Dat wordt nog onderzocht. In het gebied worden vaker schepen aangevallen. Oman grenst aan de straat van Hormuz. Amerika zegt dat Iran verantwoordelijk is voor alle aanvallen daar op schepen. Het verbod van staatssecretaris Aerts van digitale economie en soevereiniteit blijft in stand. DigiD mag niet in Amerikaanse handen komen. Dat heeft de rechter bepaald. Aerts wil niet dat Solvinity, het bedrijf dat DigiD beheert, door het Amerikaanse IT-bedrijf Kendrill wordt overgenomen. Dit vanwege het eventuele risico dat de Verenigde Staten inzage krijgen in data die van nationaal belang zijn. Solvinity had een kort geding aangespannen om dit besluit te laten schorsen. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang zonnig en warm. In het oosten en zuidoosten kan heel plaatselijk een bui voorkomen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 14 tot 19 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. In hoger beroep is Amon F. uit Curaçao veroordeeld tot 15 jaar cel voor betrokkenheid bij de moord in 2024 op de Nederlandse marechaussee Toon Brood. Van de rechtbank kreeg hij eerder 26 jaar, maar F. ging in hoger beroep. Een klein jaar eerder zou hij een 25-jarige man hebben doodgeschoten na een ruzie over een partij vapes. Daar stond hij ook voor terecht. Maar het Hof op Curaçao vond dat daar te weinig bewijs voor was. Vandaar dat de straf flink lager uitvalt. Rond het Gardameer in Italië worden morgen heel zware onweersbuien met hagelstenen van mogelijk 10 centimeter doorsnee verwacht. Weer online waarschuwt vakantiegangers. Het wordt er morgen warmer dan 35 graden en de buien ontstaan boven de Franse en Zwitserse Alpen. Die trekken als één groot onweersfront later in de middag en 's avonds over Noord-Italië en het gebied rond het Gardameer. De Amerikaanse president Trump ziet af van tolheffing voor vrachtschepen die door de Straat van Hormuz varen. Hij heeft benadrukt dat de zeestraat open is voor schepen, behalve als die naar Iran gaan of daar vandaan komen. Gisteren zei hij voor de scheepvaart tol te willen heffen. De hoogte zou per schip 20% van de lading moeten zijn. Daar komen volgens Trump deals voor in de plaats op het gebied van handel en investeringen die hij gaat sluiten met leiders in de regio. De brandweer in Frankrijk hoopt de twee brandhaarden van de grote natuurbrand bij Fontainebleau bij Parijs vandaag onder controle te krijgen. Tot nu toe is ruim 2050 hectare verbrand. Volgens minister Núñez van Binnenlandse Zaken zijn de branden ingedampt, maar nog niet onder controle. Om te voorkomen dat de vlammen zich verder kunnen verspreiden, worden bosranden nat gespoten. En het leger helpt met twee bulldozers. Ook worden blusvliegtuigen en helikopters ingezet. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang zonnig en warm. In het oosten en zuidoosten kan heel plaatselijk een bui voorkomen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 14 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Arno en Friends.
1: Ja, ja, ik kan het niet alleen. Nou ja, dat heb ik ook wel eens, dat ik het niet alleen kan. Maar goed, dan heb je wat hulp. Goedenavond, leuk dat je er bent aan de andere kant van de radio. Vanavond Friends en Arno, we draaien het even om. Mirabel, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Je hebt het waargenomen de afgelopen weekjes.
2: Twee weken.
1: Ja, het was leuk. Hè. Dankjewel. Want ik moest wel op vakantie, een beetje werkvakantie. Ja. Maar het is allemaal goed uitgepakt. Ik ben
2: weer heel terug.
1: Ja, zeker. Ja, het was wel leuk. Ja, het is toch heel positief uitgepakt, dus...
2: Kijk.
1: Leuk, ja, we zouden een beetje op vakantie gaan, maar uiteindelijk kwam er een verzoekje van God. Ja, er is wat hulp nodig. Nou, dan komen we die kant op. Dat was toch al de planning, dus...
2: Ja, precies.
1: Dat was alleen maar leuk.
2: Ja.
1: Dus, ja. Maar leuk om weer terug te zijn in Nederland. En ik zei net tegen Mubel, het is gewoon koud als je hier komt. En dan staan ze net aan te kijken van koud, man. Het is 30,5 graden, zag ik net in de auto. Nou, daar was het een graadje of 10 warmer soms. Dus dan was het veel warmer en dan was het nachts ook niet kouder. Dus net zo'n föhn die er staat te blazen, zeg maar. Die jij straks in Zuid-Frankrijk ook weer gaat...
2: Ja, volgende week ervaar ik hem in Zuid-Frankrijk. Ik zit alleen net te kijken, zijn nog her en der flinken wat bosbranden. Oh. Dus ik hoop niet dat we daar mee te maken
1: krijgen. Dat is vaak in die landen, hè?
2: Ja, ja, dan is het gewoon super droog.
1: Ja.
2: En hoeft er maar één keer iets te gebeuren, zo, dan is het raak.
1: Ja. In Spanje ook, hè, zag ik dat er van alles aan de hand is. Ja, dat schijnt wel vaker te zijn, die bosbranden. Ja, goed. We gaan er een leuke show van maken. Het is weer juli, de 14e van 2026. Leuk, ik heb er weer zin in. Dus altijd als je een paar weken eruit bent, dan denk je op een gegeven moment... Oh ja, radio is ook wel leuk. Ik heb nog een beetje radio kunnen luisteren daar zo in de taxi.
2: Kijk.
1: En wat geshazamd natuurlijk. En ja, leuk. Die gaan we proberen eventjes tussendoor te draaien. Maar jij, je bent afgelopen vrijdag naar een concert geweest en die plaat staat klaar. Kun je één tipje van de sluier oplichten?
2: Over de plaat of over het concert?
1: Ja, jij wil.
2: Het was goed.
1: Ja, was goed?
2: Ja,
1: okay.
2: Ik ging er spontaan naartoe. Was eigenlijk niet de bedoeling.
1: Aha.
2: En nee, ik vond het echt... het is gewoon een beetje jeugdsentiment. Ik dacht, ik ben daar een van de oudste. Maar dat viel mee. Nee, het waren gewoon... Ja, het is natuurlijk... Dat waren echt de zero's, was dit.
1: Oeh, leuk.
2: Dus we waren allemaal al wat ouder geworden. Maar ik vond ze nog erg goed bij stem.
1: Was jouw husband ook mee?
2: Nee, ik was met de kennis.
1: Oh, met de kennis.
2: Ja.
1: Oké. We zeggen, want het is niet zijn smaak, hè, volgens mij.
2: Nee, ik mocht dus mee. Er was iemand,
1: je mocht mee.
2: Iemand ziek geworden.
1: Oh, erg.
2: De vrouw van die kennis van mij, die was ziek.
1: Oh.
2: En die had op Facebook gezet van, wil iemand mee? Ja, ik wil wel mee, dus ik mocht mee.
1: Oh, mooi. En een leuke plaats ook, had ik begrepen.
2: Nou ja, hij heeft een prijs gewonnen dat hij gewoon 10 jaar lang na 10 concerten mag. Dus hij zit de business. Dus we werden ontvangen met een glaasje champagne.
1: Ja.
2: Toen hadden we hij heeft een eigen stoel.
1: Oh, leuk.
2: En het was gewoon gratis eten en drinken. En bij de merchandise kijken, dan werd je met de lift naar beneden gebracht. Kon je kijken met de lift weer terug naar de business class lounge dingetje. Dus dat is een ervaring.
1: Moet je zeggen, je mag me meer bellen.
2: Ik had wel zoiets van, die mag mij wel meer bellen.
1: Ja.
2: Ja, maar van de andere kant denk ik, ik heb het nou gezien. Oké, het is leuk.
1: Maar goed, er komen toch wel meer artiesten natuurlijk.
2: Dit was natuurlijk omdat zijn vrouw ziek was.
1: Ja.
2: Maar anders dan heeft hij waarschijnlijk wel een hele hoop... Kijk, dat is niks ernstig ziek. Maar er zijn wel een hele hoop andere gegadigden. En ik ben niet per se zo van de chique. Glaasje Prosecco, dat is lachen, maar dat is niet per se... drinken tijdens een concert. Ik heb 2 colaatjes op en dan denk je, ik vind het eigenlijk wel genoeg.
1: Ja. Maar goed, we horen er zo meteen meer over.
2: Maar het is leuk. Ja.
1: Ja, en we gaan de tipje van de sluier oplichten, want het is de groep
2: 5.
1: En dit is dan die plaat, een van de grote hits van de heren. Hè? Oh, lang geleden, jongens. Keep on moving, heel belangrijk.

0: Ja, dit zou iedereen moeten doen. Keep on moving, heel belangrijk. Five. En Mirabel was erbij vorige week live. Leuk zeg. Zijn ze met z'n vijven nog steeds?
1: Ja, ja. Eerst met z'n drieën. Dat niet iedereen. Maar nu zijn ze weer gewoon netjes met z'n vijven.
0: Zo.
1: Dus ja, en dan is wel, ze doen nog steeds danspasjes. Dus ze hebben nog steeds wat de choreografie ingestudeerd.
0: Oké.
1: En ik zat nog even te kijken. Eén is 50 en de andere zijn eind 40. Dus het is niet meer dat jonkies. Van die jonkies.
0: Oh nee, maar het is relatief nog wel jonkies natuurlijk.
1: Ja, ja, ja, dat wel.
0: Ja, ah, leuk.
1: Dus dat, ja, ja. Volgens mij was het 25 jaar geleden dat ze toen hits hadden.
0: Zo. En wat viel hem op ten opzichte van de andere concerten die jij had? Een beetje volg zo van zo'n van die andere gitaarartiesten, om het zo maar even te noemen.
1: Ja, dit was echt een boyband. Ik ben eigenlijk nog nooit bij boyband optredens geweest.
0: Oké.
1: Het is altijd de pop of wat meer rock.
0: Ja, ja.
1: Dus dit was een heel andere setting. Maar het,
0: veel filmpjes op de achtergrond of wat hadden ze speciaal qua decor?
1: Bij sommigen hadden ze de tekst wat grafisch.
0: Aha.
1: En verder ja, niet echt heel erg veel poespas.
0: Nee, het was gewoon lekker dansen, een beetje swingen.
1: Ja,
0: en dan,
1: ja gewoon dansen, swingen.
0: Okay.
1: En er zijn ja, best wel veel nummers die je kent.
0: Ja.
1: Ja, die mannen die hebben aardig wat albums gemaakt. Ik wist niet dat ze er zoveel hadden, maar volgens mij meer dan ik had verwacht.
0: Oké, gaan we er straks nog eentje draaien.
1: Ja,
0: natuurlijk.
1: Weet, altijd leuk.
0: Altijd leuk die herinnering is zo. Nou, leuk dat je het allemaal ervaren hebt natuurlijk.
1: Ja.
0: Want daar gaat het om. Het gaat om genieten van het leven.
1: Zeker,
0: hè, want
1: daarom, gaat het daarover.
0: Daarom zijn we ook op de radio elke week om hier radio-programma's te maken. En jou te plezieren. En onszelf natuurlijk ook een beetje te plezieren. Ja, leuke plaat. We gaan ook wat rock draaien natuurlijk. En dit kwam ook voorbij. Dit doe ik bij Bedenka. En ja, de 19 zijn. Ik was dit volgens mij. Als ik even goed geïnformeerd ben. Ik moet even terug natuurlijk. Volgens mij wel. Het is in de tijd dat ik hier al draaide. Dus ja, dat is al een tijdje geleden. Robert S. Ooit vertelde ze mij dat het misschien de ex-secretaris van een Amerikaanse burgemeester was. Maar het blijkt ook weer dat niet klopte.
1: Oh.
0: 16 over 8. Show me love.

0: Altijd lekker deze plaat op de dinsdagavond. Het is lekker, graadje of 30 buiten. Misschien zit je op het terras, misschien zit je in de auto lekker met airco aan. Of wellicht zit je gewoon buiten of zit je binnen. Want heel veel mensen zeggen, wat is het warm? Ik denk, nou, het valt wel mee. Maar het is maar net waar je vandaan komt natuurlijk. Als je uit 40 graden komt, dan is hij 30. Denk je, nou, het is toch 10 graden minder.
1: Precies.
0: Ja, toch? Hè? Lekker, maar 5 was leuk.
1: Ja.
0: Ja, hoeveel nummers kende je een beetje van deze boyband?
1: Ja, ik heb ze eigenlijk niet geteld. Maar volgens mij hebben ze alles... Maar ik kan het record even opzoeken aan de hand van een setlist, volgens mij. Maar ja, weet ik veel, een stuk of 8. Maar ik weet niet hoeveel dat ze er gedraaid gespeeld hebben.
0: Ja. Geen idee. Leuk. Ja. Goed. Nou, altijd leuk om te zien wat voor publiek er een beetje op afkomt, hè? Altijd naar zo'n concert.
1: Ja, en het was heel grappig. We hebben natuurlijk... sowieso heb ik altijd zitplaatsen. En nu hadden we ook die gewoon zitplaatsen. Mm-hmm. Maar op het veld was ook alles zitten.
0: Oh,
1: dan zit iedereen die pakt zijn stoeltje, die gaat zitten. Ja. Die jongens komen op. Het eerste nummer wat ze speelden was al een hit. Iedereen gaat staan. Mm. Ja, toen had ik zoiets van, waarom heb je die stoeltjes er neergezet? Want niemand is meer gaan zitten. Bij wijze van spreken is niemand meer gaan zitten.
0: Ja, ze swingden allemaal mee.
1: In ieder geval, ze stonden allemaal. Dus het was wel...
0: Want als jij blijft zitten en de voorganger staat, dan moet je wel omhoog.
1: Je moet gewoon opstaan. Dus dan is het wel grappig. Van, we maken er een zitconcert van en niemand zit. Iedereen staat een beetje, een beetje te swingen.
0: Ja. En jij een beetje op je stoel blijven zitten? Of,
1: nee, want van tevoren hadden ze... Hadden ze een beetje de DJ Jeroen Post. Die was een bekende acteur. Bekende van nu was hij als DJ. Die draaide best wel lekker jaren 90 en zero's muziek. Mm-hmm. Hey, blijf je niet zitten.
0: Dat was de opwarmer, zeg maar.
1: Dat was de opwarmer, ja. En ik had even zoiets van, wat moet ik met een voorprogramma? Meestal kom ik bij de hoofdact binnengerend. Ja, je hebt toch gewoon de stoelen.
0: Ja.
1: Maar nu was die jongen die was natuurlijk waar ik mee was, die had zoiets van nee, we gaan eerst dan op ons gemak en een beetje gewoon zitten en een beetje hangen, een beetje kletsen.
0: Ja.
1: En maar dat was wel leuk. Ja, dan blijf je niet
0: stil.
1: Dan blijf je niet stilzitten. Nee. Dus
0: je hebt je lekker kostelijk vermaakt.
1: Ik heb me heel erg goed vermaakt.
0: En de t-shirtje zei je?
1: En ik had ik heb hem niet bij me, maar ik kom nu toch van de zaak af.
0: Van de zaak af. Ja, ik snap het.
1: Dus ik heb hem niet bij meegenomen, maar t-shirtje hoort er wel bij.
0: Ja, die had in de kast erbij.
1: Die gaat in de kast erbij. Ja.
0: Laat je 12 of inmiddels?
1: Ja, weet ik. Ik heb vier bakken. Vier bakken. Dus er kan nog wel wat bij. Alleen mijn plank is niet meer groot genoeg. Oh. Dus ik moet een nieuwe ruimte gaan zoeken.
0: Jeroen moet aan de bak. Die moet de kast
1: timmeren.
0: Een nieuwe t-shirt kast gaan maken.
1: Ja.
0: Ik weet niet of ze die hebben bij de IKEA. Want I'm coming from the t-shirt. T-shirt? Ja, t-shirt kast. Altijd leuk natuurlijk, hè? Altijd leuk, ja.
1: Ja, zeker leuk.
0: Ja. Nou, deze hebben we een paar weken geleden ook gedraaid. Maar ik denk, het is zomer. Het is echt een zomersplaatje dit. Ik denk, dat gaan we doen. 2007 volgens mij is een beetje uit mijn geloof, hè?
1: Ja.
0: Misschien heb jij nog wat zomerherinneringen. Ik ga er een paar opzoeken. Gewoon. Ook die ik meegenomen heb uit Turkije, om het zo maar te zeggen.
1: Altijd leuk.
0: Oké. Okay. All summer long.

0: lekker uit de zomer van 2007. Deze prachtige plaat. Deze lekker altijd leuke All Night Summer Long van Kid Rock. Ja, plaat doen we weer aan Fransie herinneringen denken. Dat is altijd leuk natuurlijk voor muziek. En vooral als het zomer is, dan heb je vaak de mooiste herinneringen.
1: Ja.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Ja. Ja. Ja, ik heb ook nog een leuke herinnering. Want op een gegeven moment zaten we op een lekker strandje. En daar kon je weer cocktails bestellen. Ik zei nou tegen Patrice, dat hebben we al lang niet meer gedaan. Laat mij er gewoon eens even één nemen.
1: Ja.
0: En Patrice ook, en die was lekker. En ik stond op een gegeven moment op en denk, holy moly, dat is lang geleden dat ik een cocktail gedronken heb.
1: Draait.
0: Nou, dat net niet, maar hij kwam wel even binnen. En toen zei die jongen, one more, ik zei, no, not, do me your plastic water. Want plastic water was dus hij dan fles, de spa blauw krijgt uit een plastic flesje. En anders krijg je van de mineraalwater uit een glazen flesje. Maar als je één teuf neemt, is een flesje leeg. Dus,
1: Oké.
0: Ja, en dat is ook drie keer zo duur. Ik denk, nou, dat gaat er nu worden. Ja, nee. Dan kost het natuurlijk niet zo'n godsvermogen daar een flesje water. Maar behalve op vliegveld, dan rekenen ze gewoon voor 3 flesjes water €9. Het kost een patiënt, heb je wat. Maar in ieder geval, ik denk, nou, doe maar gewoon plastic water. Maar goed, er was een Aperol Spritz die ik al lang niet meer op had. Maar volgens mij waren ze iets uitgeschoten met een van de Aperol Spritz.
1: Okay. Want heerlijk.
0: Ja, ik drink wel een wijntje.
1: Ja.
0: En ik kan best wel een paar wijntjes hebben. Maar ik denk, oh, niemonie, dit was toch wel even sterk spul.
1: Oké.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ik denk, nou, dat is één en niet meer. Niet, ik denk, nou, vakantie, laten we ze gewoon regelmatig eventjes een cocktailtje doen. Maar niet voor mij.
1: Oké, ja, ik vind het op zich wel grappig.
0: Ja, ik merk of ik ouder word of dat ik gewoon er niet meer tegen kan tegen dat sterkere spul, zeg maar. Maar er zijn van die mensen bij, want bij ons in het hotel hadden we dus dranken bij. En wat me opviel is dat ze in ieder geval allemaal originele dranken hadden.
1: Ja.
0: Dus niet allemaal die neppe dingetjes, hè. Dus de cola, de Fanta en alles, was allemaal echt. Maar ook de sterkere dranken waren gewoon van de echte merken. Dus echt de Bacardi en dat soort spullen allemaal.
1: Ja.
0: Nou, die wouden ze mij ook een keer een schenkje. Ik zei, nee, doe maar niet. Doe maar gewoon een gewoon biertje. Maar het bier van de tap was geen vakantiebier. Het was gewoon echt bier.
1: Oh.
0: Dus het was gewoon na een paar glazen dacht ik van, oh, dan moet ik er ook niet te veel van pakken. Want wij komen wel eens in een ander resort en daar hebben ze van de vakantiebieren. En dan stel je voor je deze 20 opdrinkt, dat doe ik niet, dan voel je nog niks.
1: Ja.
0: Van dat carnavals of vakantiebier noemen ze dat.
1: Ja, van het aangelengde van dat water.
0: Van het waterbier, ja. Maar goed, het was best wel aangenaam. En op het strandje waar we waren, daar draait natuurlijk ook muziek. En in de winkels ook. En deze man die kwam ik tegen. En die had best wel een leuke plaatjes. Niet alles staat in Spotify, maar deze hoorde we ook. Ik ga je gewoon even meenemen naar het strand in Turkije.

0: een kleine impressie van de muziek in Turkije. Het zijn een paar nummers achter elkaar. Maar goed, ik zal die andere nog even precies opzoeken waar we echt wel helemaal vanuit ons plat gingen. Maar ja, niet alles zit in het systeem. Maar ik heb een Belgische Shazam, dus die moet ergens volgens mij te krijgen zijn. Want anders staat het niet op Shazam, hè. Goed, altijd zo rond de klok van 5:30. Of 6:30. Maar nou, rond de klok van 9:30 en 9:30. Hoe kom ik toch op 6:30? 9:30 en 9:30 hebben we altijd iets uit het jaar 60. Dat is het. Dat wou ik zeggen. En ik kwam deze tegen van Stevie Wonder. Uptight. Die is leuk. Everything is alright. Dat vind ik wel een hele goeie, Mirabel.
1: Ja.
0: Dit is echt zo'n zomerplaatje uit de jaren 60. Denk, oh, lekker op een terrasje zo. Cocktailtje erbij. Niet te veel, dat heb ik inmiddels ontdekt. Maar, oh, lekker.

0: dat is een lekker muziekje zo in een barretje zit of eventjes lekker bezig bent. Stevie Wonder, Uptime, is de kennismaking voor mij zo'n beetje met deze man. Chefke Mirakel noemen ze hem in België. Hè? Deze, oh ja, jongens. Leuk joh. Ik hoorde trouwens nog een hele mooie mop toen ik op vakantie was.
1: Ja.
0: Je kent dat wel. In een restaurant. Of nee, aan een bar.
1: Ja.
0: Zit een Nederlander. En een Duitser.
1: Ja.
0: Die ken je wel, hè? Die mop.
1: Ja, die zo beginnen. Ja.
0: Die zo beginnen. En dan meestal zit er nog iemand anders bij.
1: Ik denk een Belg.
0: Ja, maar die waren er niet, want die zaten nog op het WK.
1: Oh.
0: Die vond ik ook goed. Amai, hè? Want ja. Nederland was naar huis, Duitsland was ook naar huis. Ja, België is inmiddels ook naar huis.
1: Ja,
0: maar... die hebben het langer volgehouden dan wij.
1: Bij mij werkt inderdaad mijn leidinggevende, klinkt heel zwaar. Dat is een Belg.
0: Aha.
1: Dus toen hadden ze, ik kijk helemaal niet naar voetbal, maar toen hadden ze dus verloren.
0: Ja.
1: En toen kwamen we dus in de ochtend op het werk. Het was het...
0: De Belgen verloren of de Nederlanders?
1: De Belgen hadden toen verloren.
0: Oh, de Belgen verloren. Ja, jammer, hè?
1: En,
0: amai, hè?
1: Dan komt hij dus zo binnen en dan is het... Hé, hoe was je weekend? En dan komt de volgende collega binnen. Hé, wat is nog eens leuks gedaan? Wie is gebeurd het weekend? En dan iedere keer een beetje zo'n sneer. Dus het werkte bij iedereen die aan hem vroeg van... Hé, nog iets gebeurd?
0: Nee.
1: Dus het was wel...
0: Amai, hè? Jammer.
1: Ja, nou ja, het is, ja, ik heb helemaal niks met voetbal. Dus het is natuurlijk altijd voor iedereen is het jammer als ze eruit liggen.
0: Ja, nee, klopt. Ik heb het ook niet zo gevolgd. Ja, 's morgens bij het ontbijt natuurlijk was het altijd hoe het was. En de Nooren hebben het ook goed gedaan. Maar ja, op een gegeven moment er ook uit. Want wij gingen dus op een gegeven moment Alanya in. Nou, dan komen al die mensen die verkleed zijn. Ja, als het Nederland was geweest, dan waren allemaal oranje.
1: Dat was helemaal natuurlijk. Oranje, ja.
0: Maar we hebben geen juichpakken meer gezien. Maar wel die Noren, die waren echt helemaal opgekalfaard. En die speelden natuurlijk laat. Dus wij op een gegeven moment gingen met de bus een keer terug. En het was niet zo weer. 3,5 kilometer lopen. Maar goed, we hadden heel die stad al gehad en heen gelopen. Dus we denken, we gaan met de bus terug. En al die Noren die zaten erin, want die moesten nog spelen. Hè? Die waren helemaal nog in de vol arnaat allemaal. En ik denk, oh jee, ik snoof even. Die hebben ook goed aan de pivo's gezeten, om het zo maar te zeggen. Nee, aan het bier, dus was wel leuk.
1: Ja.
0: En leuke mensen. Joh. Dat zie je door heel zo'n stad. Zie je allemaal 1,2 miljoen inwoners, geloof ik. En zie je natuurlijk ook allemaal Turken lopers, meestal in Turkije.

0: Altijd lachen.
1: Ja, altijd lachen. En weinig Britten bij ons het hotel. Dat vond ik niet erg. Want normaal gesproken dan, toen we weggingen, kwam er net een vrouwtje aan. Nou ja, die zat 's morgens na het ontbijt tegelijk aan het bier. Ik denk jongens, de bar had om 10 uur bezopen. Nou ja. Maar dat was gelijk als schuif naar binnen. Ik denk, nou, dit worden niet altijd de gezelligste mensen. En vooral hebben die dan...
0: Op zich is het, moet het allemaal zelf weten, maar die worden altijd zo luidruchtig, inderdaad.
1: Ja, ja, en in ons andere hotel zaten er altijd heel veel. Dus dan was het s'nachts ook nog alles bingo, dat de nachtportier in moest grijpen. Want dan hadden de man en vrouw een beetje mot. En dan, moest je vrouw eruit, dus het was al het feest. En dan hadden we nou eindelijk heel erg geen
0: last van. Je maakt altijd iets mee.
1: Ja, maar daar hadden we helemaal geen last van. Dus het was perfect.
0: Ja.
1: Dus supergoed. Dus heerlijk. Ja, heb je wat te melden? Kan via onze app natuurlijk. 06-21-21-32-10. Ik herhaal 06-21-21-32-10 als je wat wil melden. En als je langs gaat tv wil kijken, kan natuurlijk. Want de open dag van de Imkers staat op de tv momenteel. Die wordt continu herhaald. Dus wil je eens over bijen weten, dan altijd interessant. Kun je eventjes kijken. We gaan zeg maar de nummer 1 draaien deze week uit de Nederlandse top 40. Ja, die moeten we natuurlijk draaien. En Shakira en...

0: het was voor mij een beetje de tweede kennismaking met Boney M. Want dan natuurlijk hun eerste plaat was Daddy, Daddy Cool. Frank Varian, helemaal slim gedaan deze jongen. En ja, dit was wel leuk. Sunny, ik vond het wel een leuk, graag leuk plaatje. Wel dit. Ja, ja, ja. Ja. Vond jij ervan?
1: Ja, ja. Okay. Ik ben niet per se fan van Boney M.
0: Nou, nee, het is gewoon leuk.
1: Maar het is gewoon gezellig.
0: Het is gewoon gezellig.
1: En het is herkenbaar. We zetten een nummer van Boney M op. En ik denk dat iedereen denkt van, oh ja, iedereen kent het wel.
0: Oh ja, ja, dat is ook leuk. Ja, daar heb ik weer hele herinneringen. We liepen dus dan naar Alanya. Dat was 3,5 kilometer lopen. En dan kom je natuurlijk op een gegeven moment ook langs barretjes zo. En dan restaurantjes. En dan zit dan zo'n vrouw of zo'n... een dame of man zit te spelen.
1: Ja.
0: En die spelen allemaal muziek in de jaren 70 en 80.
1: Ja.
0: En die zit helemaal vol daar met een beetje gegratineerd haar, zeg maar. Ja. Maar ook de jeugd. En ik hoorde allemaal bekende klanken. Ik denk, oh ja, volgens mij is het Boney M. die ze nu spelen. Ja. Of Modern Talking. Ik zeg, nou, dat is toch mid jaren 80.
1: Ja.
0: Ja. Ja, dat wordt gewoon gespeeld.
1: Ja.
0: Dat is wel leuk, al die oude lullen muziek om maar zomaar te
1: en
0: zeggen.
1: En is het instrumentaal of ook zingen?
0: Nee, ja, ze noemen het zingen.
1: Ja,
0: maar het is dan op zijn Turks, hè? Een beetje Turks-Engels zo.
1: Ja, ik wou net zeggen, ik heb dan... Ik ga natuurlijk al heel lang naar Frankrijk.
0: Mm-hmm.
1: En dan heb je van die... Ja, van die marktjes waar dan soms ook wel een bandje speelt. En die zingen dan ook iets wat lijkt op Engels.
0: Ja.
1: Maar je zit dan echt zo van, hè? Oh.
0: Ah, ja,
1: ik denk dat nummer.
0: Met een Frans accentje.
1: Ja, met een heel Frans. Echt, ik kan het niet eens nadoen. Maar het klinkt Engels, maar het is echt dat je denkt, ik heb geen idee. Maar dan zal dat Turks op die manier
0: ook zijn. Ja, op dezelfde manier. Trouwens, mijn vrouw kreeg nog een compliment, want ze sprak accentloos Turks. Ja, dat is logisch, want wij komen nog niet naar Turkije. En we hebben uitkant natuurlijk weer wat woordjes bijgeleerd.
1: Ja.
0: En als je dan dat rustig doet, want anders beginnen ze in het rap Turks terug te praten. En dan wordt het iets lastiger.
1: Ja.
0: Maar we begonnen het steeds beter te begrijpen. Dus, dus dat was wel leuk. We konden een biertje bestellen en een wijntje in één of twee. En we kunnen een goede middag en smaak bekeken.
1: Ja,
0: en goede nacht en goede avond. En als je dat dan doet, dan zie je ze alleen keer als je in een eigen taal spreekt. Dat, vooral s'avonds was het Iak Samlar. Goedenavond. Iak Samlar. En dan doe ik nog iets van s'nachts. Ik ben het even kwijt. Maar goed, altijd leuk natuurlijk. Dus,
1: ik vind het ook altijd wel leuk. Als ik in een land ben, dat ik in ieder geval iets van een...
0: taalspreek.
1: Al is het maar inderdaad van hallo of goedemorgen, goedemiddag. Gewoon inderdaad iets dat je even kan groeten.
0: Kan doen, ja. Ik ben nog een keer naar Japan of China. Dan ben ik ook benieuwd hoe dat dan gaat.
1: Daar schijnt dat de bevolking zelf niet de gehele taal kent. Want dan hebben ze zoveel karakters en dingen. Ja, dat heb ik ooit ergens gehoord.
0: Oh.
1: China, dat het... dat er zoveel karakters en zoveel dingen zijn dat niet dat Chinees zelf niet alles
0: weet. Kan. Oh, dat is wel bijzonder.
1: Dus ik denk dat een hele lastige taal is.
0: Ja.
1: Want daar heb je totaal geen aanknopingspunt.
0: Nee, maar ben je een Chinoloog?
1: Een Chinoloog?
0: Ja, ik ben expert in China.
1: Ja.
0: Maar ik ken ook niet alle taal, dus...
1: Nee.
0: Ja, nou, grappig. Ja, oké. Okay. Goed, inmiddels 9 voor 9 geworden. Dubbele tijdmelding. Heb je nog wat, wil je meekletsen met ons? Dan kan via de app 06-21-21-32-10. Als je toevallig zin hebt, 06-21-21-32-10. En we gaan gewoon lekker een plaatje draaien uit de jaren 70, 80, soms dat 60, soms dat 0, soms wat hitplaatsen. Straks komt 5 nog voorbij, want Mirabel is naar het concert geweest. Dus wij willen daar alles van weten hoe goed dat was. Ja, er werden natuurlijk ook slipjes op het podium gegooid, of is dat niet bij 5? Nee, dat is alleen bij Tom Jones, hè, volgens mij. Hè?
1: Ja, dan weet ik dat toch is. Nee, ik denk dat niet meer...
0: Jaren 80, jongens, toen ik nog in de disco draaide. Clubniveau, dat was een lekker plaatje. Oh, lean on me, waar konden de meiden daar lekker op dansen?

0: Little Me van clubniveau. Lekker plaatje uit de jaren 80. Disco plaatje, zomersplaatje. Jongens, mooie herinneringen uit de jaren 80. Wat zijn jouw leuke herinneringen? Je kunt ze met ons delen via de app 06-21-21-32. Als je jouw zomerherinneringen nog met ons wilt delen. Misschien een vakantieliefde. Misschien een ander leuke geintje. Of een campingervaring. Die zijn ook altijd zo leuk. Zo een tent opzetten en dan verkeerde stokken meenemen. Of een keer vergeten, net zoals wij gedaan hebben. Dat is ook altijd leuk. Van Patricia, waar heb je de stokken gelaten? Stokken gelaten? Zo, ja, zo, ja, ik heb hier tendoek en de rest allemaal in de stokken. De stokken? Holy fuck, de stokken. Ja, dat is ook leuk. Water, gelukkig waren we toen niet zo heel ver van huis. Dus,
1: je moet even terug
0: om de stokken te halen. Ja. Eén keer overkomen.
1: Ja.
0: En ook een keer meegemaakt dat wij een tent gehuurd hadden in Tilburg. Weet ik ook nog goed. Na koopavond, heb ik volgens mij wel eens verteld. Wij een tent opgehaald in Tilburg. Gehuurd. Die moesten we dus opzetten komen. Dus morgens dacht ik in Italië dat ze verkeerde stokken meegegeven hadden.
1: Okay.
0: Was ook leuk. Op dat moment niet, maar achteraf wel. Toen hebben we het een beetje passend gemaakt. Want natuurlijk die man opgebeld. En toen werd het heel stil aan de andere kant van de telefoon. Van, holy, klopt. Hier, er staan hier nog stokken. Ja, nou ja, hoe gaan we dat doen? Ja, kijk maar of u het passend kunt maken. Nou ja, we hebben het een beetje... Ik wil nog een foto opzoeken van die tent. Want er kwamen er ook achter dat die ook niet helemaal... waterdicht was.
1: Oh, dat is altijd fijn.
0: Hebben we ook nog een foto van. Dat we met bierpullen het water uit de tent aan het scheppen zijn.
1: Jezus.
0: Altijd leuk voor later natuurlijk. Ik moet de foto's nog een keer. Was dan het... een colico aan het... hoe heet het dat? Colico...
1: In ieder geval in Italië.
0: Ja, het is in Italië.
1: Ja, nou, rij je niet zomaar even terug.
0: Nee, het was 1983. Jongen, toch. Oh man, toch, dat was lachen toen. Achteraf. Wij een heel stuk, groot stuk plastic gekocht 's morgens. En over de tent gespannen. Natuurlijk 14 dagen geen regen meer had. Maar zo is het altijd.
1: Ja.
0: Maar we zagen een plekje. We denken van, god, dit is een mooi plekje op de camping. Waarom staat daar niemand? Ja, achteraf snapten we het dus. Want het was ook een beetje...
1: Het liep een beetje af.
0: En het water stroomde van boven naar beneden door de tent.
1: Oh, wat fijn.
0: Dus alles wat we hadden dreef. Maar er waren allemaal vrienden van een vriend van mij die er waren. En toen nodigden ze ons uit om bij hun in de voortuin te slapen. Dus we hebben toen de beetje nog droge slaapzakken meegenomen. Het was warm, dus wat dat betreft was dat niet zo'n probleem. Maar komen was het. Ja, oh man, dat was toch een bende daar zo op die camping. Jij moet
1: net het geluk hebben dat er dus inderdaad iemand in de buurt is.
0: Ja, maar mensen zijn altijd zo... op camping mensen... altijd, dan wil iedereen je helpen.
1: Ja.
0: Altijd. Als je dan een probleem hebt, zelfs als je motorkap opentrekt van je auto... je denkt even de oliepeilen, staat er iemand... Heb je problemen? Nee, ik heb geen problemen. Ik ben even de olie aan het peilen en zo heb je dat dan zo, hè? Ja. Nou, wat is er weer voor, jongens? Summer Night City, we laten Abba gewoon even lekker los op deze zomersavond. Toen waren ze nog gelukkig, toen waren ze allemaal nog met elkaar, toen waren ze nog verliefd, hadden ze nog een goed huwelijk. Later ging het wat minder.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt voorlopig met het staande houden van auto's, dat meldt persbureau Reuters. De afgelopen week werden bij acties van ICE twee automobilisten doodgeschoten in Maine en Texas. Volgens de dienst waren de slachtoffers een bedreiging voor hen en de veiligheid, maar uit beelden bleek dat twijfelachtig. Agenten moeten volgens Fox News nu eerst trainingen volgen over het staande houden van auto's en dat alleen nog in uitzonderlijke gevallen mogen doen. Drie mannen zijn aangehouden voor het crimineel uitbuiten van kwetsbare mensen die als drugscourier werden ingezet. Ze smokkelden onder andere drugs naar Spanje en het opgepakte drietal zou deel uitmaken van een crimineel netwerk dat ze ronselde. Het gaat om twee mannen uit Rotterdam en één uit Capelle aan den IJssel tussen de 24 en 31 jaar. Ze blijven voorlopig in de cel. Bij het doorzoeken van 11 locaties heeft de politie onder andere geld, vuurwapens en grondstoffen voor drugs in beslag genomen. Tijdens de slotceremonie van het WK voetbal aanstaande zondag treden Robbie Williams, Laura Pausini en Nicole Scherzinger op, meldt de FIFA in een persbericht. Het volkslied zal gezongen worden door Jennifer Hudson en ook onder andere acteur Tom Cruise speelt een rol tijdens de ceremonie. Die begint om 9 uur 's avonds Nederlandse tijd in het MetLife Stadion in New Jersey. Er is ook voor het eerst bij de WK-finale een halftime show. Daar treden onder andere Coldplay, Madonna en Shakira op. In hoger beroep is Amon F. uit Curaçao veroordeeld tot 15 jaar cel voor betrokkenheid bij de moord in 2024 op de Nederlandse marechaussee Toon Brood. Van de rechtbank kreeg hij eerder 26 jaar, maar F. ging in hoger beroep. Een klein jaar eerder zou hij een 25-jarige man hebben doodgeschoten na een ruzie over een partij vapes. Daar stond hij ook voor terecht. Maar het Hof op Curaçao vond dat daar te weinig bewijs voor was. Vandaar dat de straf flink lager uitvalt. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang zonnig en warm. In het oosten en zuidoosten kan heel plaatselijk een bui voorkomen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 14 tot 19 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

0: Ja, dat is leuk, hè? Let Your Love Flow. Dat waren ze, de Bellamy Brothers, 1976 of 77 in ieder geval. In de jaren 70 was dit, Let Your Love Flow. Ik weet nog goed dat dit een hit was in februari van dat jaar destijds. Want die draaide ze gewoon tijdens de carnaval. En dat was Edwin de Jong. Die draaide toen bij met zijn broer samen in Codenijs. Ja, die is er niet met de gekroonde leerster. Maar in ieder geval, dat is een memory van mij. Dit plaatje met carnaval.
1: Kijk.
0: Ja, zo kun je dit hebben.
1: Ja, precies. Dus, ja, en voor de luisteraars, we moesten even een paar nummers achter elkaar. Want we waren even vakantieherinneringen aan
0: ophalen. Aan het delen. Ja.
1: Dus daarom dat we even... Het leek alsof het uit het systeem kwam en er niemand meer was. Maar ja, we moesten even gewoon de vakantiefoto's even bekijken.
0: Ja, en filmpjes. Altijd leuk.
1: Dat is altijd een beetje de napret. Mijn napret is altijd dat ik dan... ik maak altijd overal fotoboeken van.
0: Oh, ja.
1: En ik begin daar al mee... als ik op vakantie ben, dan maak ik meteen aan... 's avonds begin ik al met de foto's van die dag. Ja. Zet ik al in een fotoboek. Uh-huh. En dan is het bij wijze van spreken, als ik thuis aankom, dan maak ik altijd... Ik maak altijd een begin- en een eindfoto. Dus dan als we thuis komen voor op de oprit of dat we iets eten. En dan kan ik de volgende ochtend bij wijze van spreken, kan ik het even doorlopen. En dan druk ik op enter en dan heb ik mijn fotoboek.
0: Dus je hebt een account bij een programma?
1: Nee, ik doe het meestal... ik doe het bijvoorbeeld bij de HEMA. Want daar heb je gewoon de meest handige boeken. En die heb ik eigenlijk al die jaren.
0: Oh, oké.
1: Okay. Dus dan ga je gewoon naar...
0: HEMA.nl of Kruidvat.nl of weet ik wat.
1: Heel veel.
0: Ja, maar HEMA dit keer.
1: Dus, en dan ga je daar en dan maak je een fotoboek. Dat knutsel je in elkaar.
0: En upload je hem en dan...
1: Ik zal het trekkers laten zien. Ik ben nou voor Tibo ook bezig.
0: Ja, ik ben wel even benieuwd. Het is wel leuk.
1: En dan... als ik thuis ben, heb ik hem al bijna af. Dan kijk ik even van, nou klopt het allemaal? Misschien er een tekstje erbij. En dan kan die zo weg en dan heb je een boek.
0: Druk op de knop en dan een paar dagen later dan word je geëffend van hij is er.
1: Dan komt hij van is er en dan kan je hem ophalen.
0: Oh, leuk. En wat ben je dan gemiddeld kwijt voor zo'n fotoboekje?
1: Ik zocht, net als nu, heb je van die kortingen, van die codes van 50% korting.
0: Oh, interessant altijd.
1: Dus dan, dat vind ik wel...
0: We zijn Nederlanders, hè? Dus.
1: Ja. Dat vind ik wel inderdaad interessant. Dus dat
0: zoek
1: ik dan mee. En ja, het ligt aan hoeveel pagina's je erin gooit.
0: Maar wat doe jij gemiddeld? Zo weet je dan hoeveel pagina's?
1: Ik denk dat het meestal rond de 50, 60 euro zit voor een boek.
0: Oké, dat valt wel mee. Ja.
1: Dus het moet toch, want ik wil het hebben.
0: Ja, tuurlijk. Je hebt een hele, naast jouw kast van je t-shirts, jouw platen, heb je ook de fotoboeken
1: ook
0: van
1: foto's.
0: De vakantie.
1: Ja, ik ben ook heel veel met foto's.
0: Oké, en wat is, als je nou zo nadenkt, wat was nou het leukste fotoboek? Even het leukste fotoboek.
1: Dat was, even kijken, in 2012. New York.
0: New York, ja. Oké, heb je ook. Okay.
1: Ja.
0: Okay. Wil je hem een keer meebrengen? Want ik ben ook in New York geweest.
1: Ja,
0: ik heb er alleen nog geen fotoboek van.
1: Ik
0: heb wel foto's. Moet ik eens even opzoeken.
1: Ik kan wel wat foto's mee. Ja, zeker.
0: Ja. Ja. Dat is leuk, hè, New York.
1: Ja, ik vond het echt... Ik stapte daar het vliegtuig uit en ik stapte New York in. En het eerste wat ik zei, hier blijf ik.
0: Ja.
1: Ja, ik word altijd rustig van drukte.
0: Uh-huh.
1: Dat is een beetje mijn... ik ben altijd heel druk, dus dan als het rust is, dan begint mijn hoofd te malen. En als het druk is, dan geeft mij dat rust. Dus ja, in New York is het gewoon echt idiodruk. Ja,
0: gaat gewoon door, hè?
1: Het is echt gewoon 24/7 en dat stopt niet.
0: Ja.
1: Dus ik had zoiets van, ja, dit vind ik... hier word ik wel blij van.
0: Welke periode was je er? Welke keer van het jaar?
1: April. Ik was op mijn verjaardag. En toen precies de band die ik heel leuk vind, die stond in het Beacon Theater in New York... Precies op mijn verjaardag.
0: Oké, ben je geweest?
1: Ik ben geweest. Ik heb geprobeerd om de band te ontmoeten om dan te mailen van... Goh, ik ben jarig en ik vind de band wel goed.
0: Nee. Allemaal leuk. Ja, we zijn er ooit in april geweest, 2006.
1: Ja.
0: Toen was het een beetje koud, winter, maar op zichzelf wel mooi. Blauwe lucht en schitterend New York. Dat, echt, de City Never Sleeps.
1: Nee, klopt.
0: Dat was ook zo, dat nummer van Frank Sinatra. Ja, dat is leuk in New York. We hebben toen nog meegedaan aan een recordpoging.
1: Okay.
0: Dat ze dus allemaal het nummer van Frank Sinatra speelden. En wij daarop een soort schouder aan schouder.
1: Ja.
0: En daar hebben ze gefilmd. Het ging over heel Amerika.
1: Okay.
0: New York, New York, New York. En daar kreeg ik ook een t-shirt van New York.
1: Leuk.
0: Ja, dat was leuk. Toen werden opnames gemaakt. Ik heb ze nooit gezien, maar goed. Dat was leuk.
1: Misschien als je het zoekt, dat je hem wel terug kan
0: vinden.
1: Ja, dat
0: zou best kunnen op YouTube. Ja, dat was best leuk op Broadway. Dat plein daar zo, hè? Ja. Broadway, hè?
1: Ja, kan. Ja.
0: Ja.
1: Times Square.
0: Times Square, ja. Ja, we sliepen ook om de hoek in een hotel. Dat was ook leuk, op aanraden van een vriend van mij, want die was er al 10 keer geweest. En die zei, je moet dat hotel boeken, dan ben je binnen 10 minuten bij je op het plein. Want als je s'avonds moe bent, dan ga je even een minuut of 7 op bed liggen. Als je gegeten hebt, lig je even een uurtje en dan kun je nog heel de avond er tegenaan.
1: Ja.
0: Ja, ik vond het geweldig. Onze kinderen vonden het ook geweldig daar. Dus,
1: ja, ik vond het ook heel...
0: Ja. Goed, gaan we een keer doen na jouw vakantie een keertje. Goed?
1: Oké. Okay. Ja.
0: We draaien nog even een hitje, jongens, uit de hitparade. Pauze aan met Devik. Op langs LFM. Arno en Friends vanavond met Miguel en Arno. Tot vanavond 10 uur.

0: Ja, lekker Bausa, hoorde je. Prachtige plaat, jongens. Lekker plaatje uit de hitparade. Altijd leuk om te draaien natuurlijk op deze dinsdagavond. We zaten even in de fotoboeken van Mirabel, want die is daar heel slim in. En heel goed in natuurlijk. Dus leuk, Mirabel, om te zien, hoor. Ja. Jongen, lachen. Zo kun je toch wel leuke dingetjes maken, hè?
1: Ja, en het voordeel is, je kan het gewoon, je slaat het op tussendoor.
0: Aha.
1: Dus als je foto's hebt van dag 1, nou die zet ze erin. En dan daarna ga je verder. Ja. En vaak is zo'n avond is zo dat je denkt, ja, wat gaat nou eigenlijk zitten doen? Iedereen zit een beetje op zijn telefoon te rommelen.
0: Ja.
1: Nou, en dan zit ik, terwijl ik aan mijn telefoon zit, ben ik gewoon nuttige dingen aan het doen.
0: Ik zie het. Leuk fotoboeks te maken, dus, natuurlijk altijd.
1: Ja, dus op die manier.
0: Heb je mooie herinneringen thuis, hè? Want anders die foto's op je telefoon, dat is leuk.
1: Ja,
0: op
1: een gegeven moment dan. Iedere keer als ik bij jou op je telefoon zie, als je foto's laat zien, het eerste wat ik dan denk, maak een mapje.
0: Ja, nee, ja, ga ik doen, maar ik heb een nieuwe telefoon.
1: Ja.
0: En ik moet goed opletten, want hij is al een keer op de grond. En van Patricia ook al. We hadden hem net 3 dagen. Tang! Denk, nou, daar gaat hij al. Dus ja, het is een duur hoesje en dan is het nog niet helemaal. Maar goed, komt goed. Ik moet er iets mee gaan doen. Maar ja, in de vakantie ben ik er niet zo druk mee geweest. Ik heb echt wel een beetje vakantie gevierd. Dus gaat goed komen. Maar leuk, Mirabel, om te zien zo'n fotoboek.
1: Ja, nou, het is geen, het is niet iets wat ik ontdekt heb. Maar ik vind het gewoon handig om,
0: ja, zeker,
1: om te doen.
0: En leuk, dan kunnen anderen ook een beetje meegenieten van jouw
1: Ja, anders dan doe je toch nooit niks meer met je foto's. En nou heb je het in ieder geval. Je pakt ze ook veel sneller.
0: Mm-hmm.
1: Om even doorheen te gaan.
0: Ja, even te laten zien.
1: Alleen, ik kijk natuurlijk dan heel straks gaan we 3 weken weg. Uh-huh. Dan zit ik 3 weken lang op die boeken. Mm-hmm. Als ze klaar zijn, ik kijk er niet meer in. Want dan denk je, ik heb het al gezien.
0: Ja, tuurlijk. Maar als dan een keer iemand bij jou op visite komt. Of je komt een keer bij de radio. Dan kun je zeggen,
1: kan ik ze meenemen. Ik neem volgende week. Nee, maar zeggen volgende week niet. Dan zit ik ergens in Frankrijk.
0: Nee, dat moet je niet doen.
1: Als ik terug ben, dan neem ik.
0: Dat wordt augustus, hè? Dan moet het weer. Augustus en ben je weer terug, hè? Je gaat lekker genieten, samen. Leuk. Je gaat er een leuke vakantie van maken.
1: Ja, dat is wel de bedoeling.
0: Ja. Goed, we gaan daar nog even hebben van, heb je nog leuke platen gekocht? Want ik heb er wat gekregen. Want het was natuurlijk Vaderdag, net voordat ik op vakantie ging. Dus ik heb mijn hele selectie gekregen. Ik moet ze nog gaan draaien, jongens. Dus ik moet binnenkort even opsluiten op zolder.

0: Nou, nog even een ode aan Christine McVie, die pas jarig was. En helaas overleden is een aantal jaren geleden. Maar deze plaat schreef zij prachtig. You make loving fun. En dat moet je blijven doen, jongens. Want dan gaat het over... Het leven gaat over vreugde maken. Leuke dingen doen. En liefde. Ja, liefde. Ja, liefde. Ook belangrijk natuurlijk in het leven. Want zonder liefde. Wat is er dan zonder liefde? Er is helemaal niks zonder liefde. Dus je moet, belangrijk is dat je dat blijft doen in ieder geval. Dus, en vooral ook lol maken. Hè, dat zei je al. Ik ken iemand die zegt dat elke dag je moet genieten en lol maken. Ja, dat ben ik even met je eens.
1: Ja, het is een wijs man die dat ooit tegen mij zegt.
0: Maar dat moet je ook doen, want je kunt alles hebben. Maar als je niet gezond bent en niet genoten hebt... je moet straks, als je op je sterfbed ligt... straks zoals je 95 bent, ik noem maar even Zijstraat... dan moet je kunnen terugkijken, moet je zeggen... ja, heb ik leuke dingen gedaan? Ja, heb ik alles gedaan wat ik wou? Nee, want dat is bijna niet mogelijk, maar wel veel. En heb ik genoten, want ja, ik word regelmatig geconfronteerd... met mensen die alles hebben... En dan in één keer gebeurt er iets dat de gezondheid in de steek laat. Ja, en dan hangt het leven aan de zijde het draadje. En dan kun je terugkijken en denken van... ja, wat moet ik met al mijn zescijferige nullen en iets ervoor?
1: Ja.
0: En die kom ik regelmatig tegen. En dan denk ik van ja, jongens, waar gaat het om? En vooral, jij gaat dat misschien ook in Frankrijk ervaren... maar ik in Turkije ook, daar werken ze gewoon dikwijls 16 uur per dag. Dan denk ik van ja, dat is ook waar.
1: Ja.
0: En die 8 uur slapen ze. En ze zijn altijd moe. Ik denk, ja, dat leven wil ik ook niet.
1: Nee.
0: Dus je moet wel genieten. Leuk op tijd eten. Een beetje sporten natuurlijk. Genieten van het mooie weer. Nee. En,
1: hoe zeggen ze dat? Je werkt om te leven.
0: Maar leef niet om te werken.
1: Om te werken.
0: Nee, dus, nee. Ik heb het vroeger wel eens gedaan. Geleefd om te werken. Maar dat was snel afgelopen. Om zo maar te zeggen. Dan ga je allerlei klachten krijgen. En dan moet je gewoon naar luisteren. Want dan zegt jouw lichaam van je bent niet goed bezig. Vanmorgen nog. Zat ik in een meeting om 7 uur. En toen was er iemand die had een hele grote opdracht met een soort compagnon. En ik zag die gisteren voorbij komen. Die man ligt plotseling in het ziekenhuis. Want zijn lichaam heeft even de stekker eruit getrokken. Ik zei ja. En dan is hij nog eigenwijs ook. En dan zag die foto ook. Dat, ja, ik kan nog wel met een laptop. Ik denk, ja, jouw lichaam zegt eventjes van maat, even niet. En dan moet je van naar luisteren.
1: Ja,
0: als je het niet doet.
1: Ik heb nog wel een nummer wat erbij past.
0: Oh.
1: Perfect, van Ed Sheeran.
0: Oh, die gaan we zo meteen even
1: draaien.
0: Die gaan we draaien, ja. Dan draaien we eens uit de jaren 60 volgens mij dit. Of misschien jaren 70, ik weet niet precies. Maar ik vind het wel een leuk plaatje dit. De Bee Gees. Ze zingen over Alone. Nou, dat moet je niet hebben. Want als je met z'n tweeën bent en je bent gezond... dan moet je dat zien te houden, hè. Totdat je er allebei niet meer bent, hè. Zo een eindje in de 90. Goed, Bee Gees.

0: Ja, het is 20 geleden, hè? Dit toch wel, hè? Nee, meer dan 20 jaar geleden, hè? Deze Bee Gees.
1: Ja, en, het is niet zo, niet zo oud als we denken.
0: Nou, 30 jaar geleden bijna, hè? Dus 2007, 2017.
1: 97.
0: Ja, bijna 30 jaar. 29 jaar geleden.
1: Toch nog wel.
0: Ja, ja, toch een oude, hè?
1: Ja, wel een oude, maar niet zo oud als
0: die oud. Dus dacht, nee, ik dacht dat hij 30 jaar ouder was, maar... Ja. Oh, 30 jaar ouder, jongens. Ja, 60. Oh my god.
1: Ja.
0: Leuk. Ja, dan word je oud. Ja, ja, goed. Maar leuke plaat. Alone. Prachtig. Deze Bee Gees iets gedraaid over half... 9, zometeen gaan we echt iets uit de jaren 60 even zoeken, want dat was mijn bedoeling. Maar ik dacht, toen komt eruit, ik denk, oh, het is geen jaren 60. Ze klinken wat ouder,
1: ze de Bee Gees. Ze klinken wat ouder, ja.
0: Maar, perfect.
1: Ja, ja, popt zo in me op.
0: Plopt zo in je op, ja. Sluit een beetje aan bij die naam van You Make Loving Fun van Fleetwood Mac, want Christine McVie heette McVie omdat ze trouwde met John McVie, maar ja, ze heette eigenlijk Christine Perfect.
1: Kijk, ja, nou, dat moet dan zo zijn.
0: Dus ik denk, hé, hey, dat is een mooi bruggetje.
1: Ja, precies. En dit verhaal, dit nummer gaat over twee jeugdliefden die elkaar na jaren weer terugvinden.
0: Oh, leuk.
1: Nou, wat romantisch.
0: Ja, maar hij schrijft volgens mij ook wel een beetje autobiografisch, hè, die
1: Ed Sheeran. Ja, ja, het gaat ook over zijn toenmalige vriendin.
0: Oh.
1: Inmiddels zijn vrouw.
0: Oh, kijk.
1: Ja,
0: kijk,
1: romantiek, kijk, om dit tijdstip.
0: Oh, leuk, ja. Leuke man die Ed Sheeran. Leuk verhaal ook achter hem natuurlijk, omdat hij vroeger niet kon zingen en gewoon gezegd van, ik ga er gewoon doen.
1: Ja.
0: En zie wat er gebeurd is.
1: Ja, precies.
0: Je houdt van hem of je houdt niet van hem. Ik vind hem leuk, maar ik weet niet of ik een album zou kopen van hem.
1: Ja, oké. Okay. Ja,
0: ik vind hem leuk.
1: Ik ben naar zijn concert geweest in Arena.
0: Mm-hmm.
1: Ja, het is wel een feest van herkenning, de nummers.
0: Ja, maar basic, hè, doet hij alles, hè?
1: Ja, ja, ja, dat dan.
0: Weinig eromheen, denk
1: nee,
0: ik.
1: Nee, hij staat alleen op het podium. Af en toe heeft hij een violiste, volgens mij, die bij één nummer tevoorschijn toverde.
0: Ja.
1: En verder rent hij alleen het podium rond.
0: Zo, grappig,
1: dus,
0: hè?
1: Maar ja, dat is wel anderhalf uur, bijna twee uur lang één man op het podium.
0: Ja. Ja, ik vind een paar leuke nummers. Shape of You vind ik leuk. Even kijken, wat er nog meer. Happy natuurlijk is leuk.
1: Die, oh nee, die is wel anders.
0: Even kijken, welke nog meer die ik...
1: ik denk, als je ze hoort...
0: Ja, als je kent ze allemaal natuurlijk.
1: Als je ze hoort, dan ken je ze sneller dan als je de titel ziet.
0: Ja, nee, ik ken er ook wel veel van, nummers. Maar leuk. Ja, leuk, ja, leuk, leuk, leuk, leuk. Ik heb wel een ander album op een verlanglijstje staan.
1: Ja?
0: Wat ik ga kopen. Dat is van de Stones, het nieuwe album. Ja, dat is wel gaaf, hoor.
1: Ja, nee,
0: dat is toch wel gaaf, jongens.
1: Ja,
0: dat moet je gewoon hebben. Ja, tenminste, ik denk het wel. Dus er wordt dan weer een nieuw album. Een van de weinige nieuwe die ik heb, zeg maar. De meeste zijn toch wel waar de ziel van het originele album in zit. En dat is toch weer even, daar voel je gewoon bijna.
1: Ja, deze komt gewoon uit plastic. Die is niet tweedehands te krijgen.
0: Nee.
1: Die is helemaal nouveau.
0: Maar goed ook, hè, dat hij niet tweedehands te krijgen. Maar ga hem draaien, ja, die Ed Sheeran, samen met Beyoncé.

0: romantische inslag heeft.
1: Romantisch inslag.
0: Romantisch. Tim de Lichte.
1: Ja, die had ook van de Righteous Brothers nog iets wat erop leek een beetje.
0: Ja, AJ Melody.
1: Ja.
0: En jij kwam met Elvis, Eric Clapton, Beautiful Tonight.
1: Ja.
0: Ja, er zijn er best een hoop waar men het op vindt lijken.
1: Ja, maar wel leuk natuurlijk.
0: Die Unchained Melody is trouwens ook wel heel mooi.
1: Volgens mij is het een soort Engelse bos of zo. Volgens mij perfect. Ik moet er even van nadenken.
0: De luisteraars zien niet wat je nu met je hand doet.
1: Nee, het was ook een soort Engelse wals. Ik zit even. Ik zal eens kijken welke. Volgens mij is het een vierkwartsmaat. Maar ik ga zo meteen even kijken wat het is.
0: Gooi een plaat op en dan gaan we even.
1: We gaan
0: even
1: zoeken. Die heb ik ook een singeltje van nog. Oh, dat is zo leuk. En aan de andere kant staat Smoking Cigarettes volgens mij.
0: Kijk.
1: De Golden Earring. Echt. Dit vind ik echt de jaren 60. Ja, toen waren ze niet zo populair. Ik ben een boek aan het lezen. Dankjewel, Gever, voor het mooie boek van de biografie van de Golden Earring. Dat is prachtig, echt leuk. Zo'n mooie verhaal al in. In My House, op langs Rotterdam.

Uit de gouden oude doos uit de jaren 60. The Golden Earring. Prachtige plaat dit. In My House. En volgens mij staat op de B-kant Smoking Cigarettes. Ik heb een singeltje nog. Leuk jongens. Origineel singeltje. Prachtig. Ja, niet uit de jaren 60. Later gekocht. Want ja, ik vond dat... Ja, ik heb iets met de Golden Earring. Ik vond ja, leuk. De echte oude Golden Earring is prachtig. Ik heb ook nog het album Brooklyn in the USA. Volgens mij leuk, maar is niet mijn favoriet album. Maar ja, er staan best wel leuke albums op. Vooral het live album wat ik gekocht heb een tijdje geleden. En dat dubbelalbum, ja, dat is best goed te staan.

0: hele leuke nummers op. Goed, we gaan even naar The Cure. Want die waren ook pas nog in Nederland. Op Pinkpop waren ze nog wel. Volgens mij de afsluiter op de zondagavond. Had je daar niet bij willen zijn, Mirabel?
1: Oh.
0: Oh, sorry.
1: Oh, ik ben er nog niet.
0: Nee, je bent er wel.
1: Oh, ik ben er wel.
0: Ja, je bent er wel. Ja,
1: ik ben er gewoon.
0: Ik heb de microfoon openstaan, dus je kunt meepraten als je wil.
1: Ja, wat leuk.
0: Ja, dat is altijd leuk natuurlijk, hè?
1: Daarom ben ik hier natuurlijk.
0: Maar The Cure. Heb je het een beetje gezien nog op tv bij de NPO of NOS?
1: Nee.
0: Oh, moet je eens terugkijken op YouTube. Er staan nog wel wat optredens van The Cure. Doet goed hoor, die gasten. Nog.
1: Ja, soms toen bij dat was 3 jaar geleden, denk ik, bij het Ziggo Dome. Toen viel het van de ene kant, het optreden, de nummers, de bekende nummers waren goed.
0: Ja.
1: Maar het optreden zelf was niet zo bijzonder. Maar dat komt omdat ze heel veel onbekende nummers speelden.
0: Mm-hmm.
1: En het was enorm hard.
0: Hard?
1: Ja, ja, het was echt gewoon niet normaal hard.
0: Ja.
1: Maar verder was het... ook al zijn ze niet goed, ik vind de Cure gewoon goed.
0: Punt. Ja, ze zijn leuk.
1: Ja.
0: Ik heb ook herinnering natuurlijk aan de Cure toen ik in de disco draaide begin jaren 80. Toen waren er altijd van die mensen, die waren toen van Utopia en die waren op zondagavond, die wouden Cure. Dus The Forest en al die andere plaatjes van de Cure, was leuk. En die draaiden we uiteraard. En deze draaiden we ook, Close to Me. Waarom deze, Close to Me?
1: Ik moest even snel kiezen uit een hele riddle. En ik vind deze gewoon lekker.
0: Snel kiezen, ja.
1: Ja, ze moest snel kiezen. En er zijn er meer. Ze zijn allemaal goed.
0: Allemaal goed. Maar het is wel een favorietje van jou.
1: Ja.
0: Ja. Oh, wacht eventjes. Dan gaat het niet helemaal goed, jongens. Hey, hoe kan dat nou? Even kijken. Het gaat altijd goed natuurlijk hier zo. Alleen ik had de verkeerde plaat klaarstaan. Dit is die. Lekker, hè? Ja, dan heb je meer platenspelers dan die af en toe de keer de schuif. We hebben hier van die elektronische platenspelers, zoals je wilt. Hè. Niet alleen klessen van de Mirakel, gewoon genieten.

0: Ja, lekker Klooster Meneer, de Cure voor je. Past nog in Nederland. Tijdens Pinkpop waren ze daar. Ja, ze zijn goed jongens, die gasten. Ze zijn een dagje ouder geworden, maar dat maakt niet uit. Het is toch weer een jaar, tachtig jongens toch. Je dikke 80, 90 zero's, dik 40 jaar geleden. Ja.
1: Hè? Zijn kapsel en zijn make-up is nog steeds dezelfde. Dus
0: ja, dat klopt. Je hebt wel een dikkere kop gekregen, dacht ik. Jongen.
1: Ja. Maar volgens mij worden heel veel mensen die worden door de jaren heen wel wat dikker.
0: Ja, ik dacht vroeger dat het normaal was, mannen met een dikke buik. Maar dat is dus niet zo, hè? Dus,
1: Nee,
0: dat ligt aan je eten gewoon. Je moet zorgen dat je gewoon gezond eet.
1: Het ligt eraan hoe oud je bent. Als je heel jong bent en je hebt een dikke buik, dan denk ik dat het ongezonder is dan als je wat ouder. Ja, alhoewel.
0: Ja, het is de buikvet, hè. Je moet gewoon niet te veel koolhydraten eten. Want die koolhydraten worden suikers.
1: Ja.
0: En die suikers worden vet.
1: Ja.
0: En je lichaam heeft gewoon 2 jaar nodig sowieso om die vetcellen af te breken. Dus het is niet van de gang naar de sportschool en die is morgen over. Nee, dat heeft even tijd nodig. Maar goed, dat is een andere les die we geven binnenkort.
1: Ja.
0: Maar we kregen een bezoekje, heb ik begrepen, Mirabel.
1: Ja, van een collega. Die had zoiets, die stuurde van, nou, dit vind ik een lekker zomerplaatje.
0: Oh, leuk.
1: Ik moest hem even opzoeken wat het was, maar je hebt hem gevonden. Dus dan... ik zou zeggen, gooi hem erin. Kunnen we daarna altijd nog richting 5 of net wat.
0: Maar zeker, lekker plaatje dit. Kijk al, met Zak Abel en Nile Rodgers. Dit klinkt lekker, jongens, om 7:10 op Langstraat te hebben. Voluit. I took the long road across the ocean. I burned some bridges on the way.

0: wat een lekkere zomerplaat. Bedankt voor de dagvraag. Deze prachtige Full Life. Keigo, Zach Abel en Nile Rodgers. En als Nile Rodgers bij betrokken is...
1: Dat is altijd goed.
0: Is het altijd goed, hè? Dat pingelingeningetje van hem. Van, ja, altijd leuk. Leuke muziek op de radio. Dankjewel voor het aanvragen. Dit geeft weer een extra zwoeng aan het programma.
1: Yes.
0: Zeker. Leuk.
1: Lekker. Ja.
0: Jij was nog 5. We gaan nog even een 5 erin gooien.
1: Ja, heel goed. Ik vond het echt helemaal geweldig. Ja. Het is een beetje een guilty pleasure.
0: Ja, maar leuk toch?
1: Ik had op Facebook inderdaad gezet zo van... Ik ben bij 5, ze zijn goed. Het is een guilty pleasure, but I don't give an F.
0: Ja.
1: Punt.
0: Ja, ik snap hem. Ze hebben ook nog hele gezonde muziek gemaakt namelijk. Want de Move It, die volgende plaat die we draaiden,
1: gaat
0: over beweging. En deze ook, Everybody Get Up.
1: Ja.
0: Dus die moeten we gewoon draaien.
1: Precies.
0: Ja, lekker dit gitaartje. Hè?
1: Ja, het begint gewoon heerlijk.
0: Ja, je zou bijna denken dat het...
1: Van, hè?
0: Ja, dit is ook van de...
1: Joan Jett en de Blackhearts.
0: Ja.
1: I love rock and roll.
0: Ja. Oh, what a guilty pleasure, lekker. Yeah.

0: Dankjewel, Five. Tot volgende week. Groeten. Doei, doei.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De twee natuurbranden ter hoogte van Fontainebleau ten zuiden van Parijs zijn onder controle, maar nog niet geblust. Volgens de autoriteiten betekent het dat het vuur zich niet meer uitbreidt, maar het kan dagen tot weken duren voor ze helemaal geblust zijn. Dat gebeurt onder andere door tientallen brandweerlieden en 6 blushelikopters. Een van de branden die zondag ontstond is mogelijk aangestoken. Er zijn 6 verdachten opgepakt, waaronder een lid van de vrijwillige brandweer. Door een technische storing hebben medewerkers van een geldtransport vanmiddag vastgezeten in hun voertuig in het Limburgse Arsen. Het werd door de hitte zo warm dat de brandweer kwam om de wagen met water te koelen. Het waardetransport stond bij een geldautomaat en door de storing werden de deuren automatisch vergrendeld, waardoor de inzittenden niet meer naar buiten konden. Na 1,5 uur was de storing door een monteur verholpen. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt voorlopig met het staande houden van auto's, dat meldt persbureau Reuters. De afgelopen week werden bij acties van ICE 2 automobilisten doodgeschoten in Maine en Texas. Volgens de dienst waren de slachtoffers een bedreiging voor hen en de veiligheid, maar uit beelden bleek dat twijfelachtig. Agenten moeten volgens Fox News nu eerst trainingen volgen over het staande houden van auto's en dat alleen nog in uitzonderlijke gevallen mogen doen. 3 mannen zijn aangehouden voor het crimineel uitbuiten van kwetsbare mensen die als drugscourier werden ingezet. Ze smokkelden onder andere drugs naar Spanje en het opgepakte drietal zou deel uitmaken van een crimineel netwerk dat ze ronselde. Het gaat om 2 mannen uit Rotterdam en 1 uit Capelle aan den IJssel tussen de 24 en 31 jaar. Ze blijven voorlopig in de cel. Bij het doorzoeken van 11 locaties heeft de politie onder andere geld, vuurwapens en grondstoffen voor drugs in beslag genomen. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en de temperatuur daalt naar 14 tot 19 graden. Overdag eerst zon, 's middags neemt de bewolking toe en kan er een enkele bui ontstaan. Het wordt 23 tot 31 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Nadat er jarenlang zo'n 835.000 ton staalslakken lag opgeslagen, gaat Tata Steel de bodem bij de Mergelkade in Velzen-Noord saneren. Het grondwater en de bodem zijn vervuild geraakt door de opslag. Uit onderzoek is gebleken dat stoffen van die staalslakken in de bodem en het grondwater zitten. Inmiddels zijn de slakken, een restproduct van staalproductie, verwijderd. Wanneer het saneren begint is onduidelijk. Acteur Kees Gil is onverwachts overleden aan een hartstilstand. Hij is 61 jaar geworden. Gil heeft een lange carrière achter de rug. Voor zijn titelrol in de film Simon kreeg hij een gouden kalf. Verder was hij onder andere te zien in de film Oesters van Namke en de musical De Drie Musketeers en speelde hij in series als Flodder en Baantjer. Ook speelde hij sinds 2016 in de tv-serie Flikker Rotterdam, waarvan de opnames voor het nieuwe seizoen net waren afgerond. De twee natuurbranden ter hoogte van Fontainebleau ten zuiden van Parijs zijn onder controle, maar nog niet geblust. Volgens de autoriteiten betekent het dat het vuur zich niet meer uitbreidt, maar het kan dagen tot weken duren voor ze helemaal geblust zijn. Dat gebeurt onder andere door tientallen brandweerlieden en 6 blushelikopters. Een van de branden die zondag ontstond is mogelijk aangestoken. Er zijn 6 verdachten opgepakt, waaronder een lid van de vrijwillige brandweer. Door een technische storing hebben medewerkers van een geldtransport vanmiddag vastgezeten in hun voertuig in het Limburgse Arsen. Het werd door de hitte zo warm dat de brandweer kwam om de wagen met water te koelen. Het waardetransport stond bij een geldautomaat en door de storing werden de deuren automatisch vergrendeld, waardoor de inzittenden niet meer naar buiten konden. Na 1,5 uur was de storing door een monteur verholpen. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en de temperatuur daalt naar 14 tot 19 graden. Overdag eerst zon, 's middags neemt de bewolking toe en kan er een enkele bui ontstaan. Het wordt 23 tot 31 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

Je bent mijn allerliefste, vind ik zo'n slijmerige zin. Er zijn geen woorden meer, geen woorden meer.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In een rapport van de Europese Commissie staat dat verwacht wordt dat de bevolking van de EU vanaf 2030 gaat krimpen en dat er in het jaar 2100 10 keer zoveel Afrikanen dan Europeanen zijn. In 2029 wordt een piek bereikt van 453,3 miljoen mensen in Europa en vanaf 2100 komt dat aantal onder de 400 miljoen. Als oorzaak wordt onder andere een laag geboortecijfer genoemd en krimp en vergrijzing zal worden afgeremd door migratie. Voor ons land is de verwachting dat de bevolking tot 2070 stijgt. Nadat er jarenlang zo'n 835.000 ton staalslakken lag opgeslagen, gaat Tata Steel de bodem bij de Mergelkade in Velzen-Noord saneren. Het grondwater en de bodem zijn vervuild geraakt door de opslag. Uit onderzoek is gebleken dat stoffen van die staalslakken in de bodem en het grondwater zitten. Inmiddels zijn de slakken, een restproduct van staalproductie, verwijderd. Wanneer het saneren begint is onduidelijk. Acteur Kees Gil is onverwachts overleden aan een hartstilstand. Hij is 61 jaar geworden. Gil heeft een lange carrière achter de rug. Voor zijn titelrol in de film Simon kreeg hij een gouden kalf. Verder was hij onder andere te zien in de film Oesters van Namke en de musical De Drie Musketeers en speelde hij in series als Flodder en Baantjer. Ook speelde hij sinds 2016 in de tv-serie Flikker Rotterdam, waarvan de opnames voor het nieuwe seizoen net waren afgerond. De twee natuurbranden ter hoogte van Fontainebleau ten zuiden van Parijs zijn onder controle, maar nog niet geblust. Volgens de autoriteiten betekent het dat het vuur zich niet meer uitbreidt, maar het kan dagen tot weken duren voor ze helemaal geblust zijn. Dat gebeurt onder andere door tientallen brandweerlieden en 6 blushelikopters. Een van de branden die zondag ontstond is mogelijk aangestoken. Er zijn 6 verdachten opgepakt, waaronder een lid van de vrijwillige brandweer. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en de temperatuur daalt naar 14 tot 19 graden. Overdag eerst zon, 's middags neemt de bewolking toe en kan er een enkele bui ontstaan. Het wordt 23 tot 31 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In een rapport van de Europese Commissie staat dat verwacht wordt dat de bevolking van de EU vanaf 2030 gaat krimpen en dat er in het jaar 2100 10 keer zoveel Afrikanen dan Europeanen zijn. In 2029 wordt een piek bereikt van 453,3 miljoen mensen in Europa en vanaf 2100 komt dat aantal onder de 400 miljoen. Als oorzaak wordt onder andere een laag geboortecijfer genoemd en krimp en vergrijzing zal worden afgeremd door migratie. Voor ons land is de verwachting dat de bevolking tot 2070 stijgt. Nadat er jarenlang zo'n 835.000 ton staalslakken lag opgeslagen, gaat Tata Steel de bodem bij de Mergelkade in Velzen-Noord saneren. Het grondwater en de bodem zijn vervuild geraakt door de opslag. Uit onderzoek is gebleken dat stoffen van die staalslakken in de bodem en het grondwater zitten. Inmiddels zijn de slakken, een restproduct van staalproductie, verwijderd. Wanneer het saneren begint is onduidelijk. Acteur Kees Gil is onverwachts overleden aan een hartstilstand. Hij is 61 jaar geworden. Gil heeft een lange carrière achter de rug. Voor zijn titelrol in de film Simon kreeg hij een gouden kalf. Verder was hij onder andere te zien in de film Oesters van Namke en de musical De Drie Musketeers en speelde hij in series als Flodder en Baantjer. Ook speelde hij sinds 2016 in de tv-serie Flikker Rotterdam, waarvan de opnames voor het nieuwe seizoen net waren afgerond. De twee natuurbranden ter hoogte van Fontainebleau ten zuiden van Parijs zijn onder controle, maar nog niet geblust. Volgens de autoriteiten betekent het dat het vuur zich niet meer uitbreidt, maar het kan dagen tot weken duren voor ze helemaal geblust zijn. Dat gebeurt onder andere door tientallen brandweerlieden en 6 blushelikopters. Een van de branden die zondag ontstond is mogelijk aangestoken. Er zijn 6 verdachten opgepakt, waaronder een lid van de vrijwillige brandweer. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en de temperatuur daalt naar 14 tot 19 graden. Overdag eerst zon, 's middags neemt de bewolking toe en kan er een enkele bui ontstaan. Het wordt 23 tot 31 graden. Tot zover het Radio Nieuws. Oh
0: yeah. Info en hits. Ook in de zomer.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In een rapport van de Europese Commissie staat dat verwacht wordt dat de bevolking van de EU vanaf 2030 gaat krimpen en dat er in het jaar 2100 10 keer zoveel Afrikanen dan Europeanen zijn. In 2029 wordt een piek bereikt van 453,3 miljoen mensen in Europa en vanaf 2100 komt dat aantal onder de 400 miljoen. Als oorzaak wordt onder andere een laag geboortecijfer genoemd en krimp en vergrijzing zal worden afgeremd door migratie. Voor ons land is de verwachting dat de bevolking tot 2070 stijgt. Nadat er jarenlang zo'n 835.000 ton staalslakken lag opgeslagen, gaat Tata